0: ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in hun stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel, maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen, dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. Kink.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen, je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. Okay.

0: Arcade Fire en Ready to Start. Zijn we er een klein beetje klaar voor? Dan hebben we er een klein beetje zin in deze vroege ochtend.
1: Oh ja, zeker.
0: Mooi zo, goed zo. Hallo, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
0: Veenstra. Even naar zessen. En dit is de vrijdag van Kink met sinds vorige week nu al vrijdag Corvée. Corvée staat voor Kortom en Veenstra. Nou, ik ben dus Veenstra.
2: Welkom, Michiel.
0: Ja, Erik is er op zijn minst om 8 uur. Maar ik denk zo rond, pak een beetje gewoon weg. Vorige week was hij 7:45 binnen. En dan doen we samen door met Vrijdag Corvée. Op vrijdag 28 augustus, de laatste dag ook voor regio midden van de zomervakantie. Dus na komend weekend is alles weer up and running. En dat betekent dat we ook maandag beginnen met de Kink 90's Top 500. Want zo rollen wij. Heb je de nacht een beetje overleefd? Want het was een flinke... Het was een spektakel wel, hè, met code geel. Onweer en buien, weet ik veel. Even kijken, wat gaat het vandaag eigenlijk doen vandaag? Want afgelopen nacht was het dus... even kijken, 16 tot 22 graden, maar nog steeds kans op regen. Het weercijfer is een 6. Radio lekker hard zitten er maar, want op de radio schijnt altijd de zon. Met zometeen Cloud Service nu eerst, Alanis Morissette. I have

0: Rivers en Ives, Buds and Maybes bij Kink.
1: Kink, never ending story.
0: Never ending story. Ja, la la la la la la la la. Afgelopen vrijdag mee begonnen. The never ending story. Dit radioprogramma duurt 6 uur. En om daar toch iets van een lijn in te brengen, want over het algemeen vind ik dat vrij lastig in mijn carrière. Is er elk uur, zo rond dit moment, zo rond 10:30, de never ending story. Ik draai een liedje en ik vraag jou om daar vrij op te associëren. Wij eindigden vorige week, na een paar van dit soort experimenten, met People Are Strange van Echo and the Bunnymen. Die zat namelijk op de soundtrack van Stranger Things. En toen vroegen we dus van, nou, wat past daarbij? Je kunt dat heel feitelijk benaderen. Je kunt zeggen, nou, Echo and the Bunnymen, People Are Strange. Ik wil iets met strange in de titel, of iets met people. Of ik wil iets met een ander dier, want bunny, men zitten in. Dat kan allemaal. Maar je kunt het ook heel erg persoonlijk op jezelf toepassen. Ik krijg van People Are Strange, van Echo and the Bunnymen, het gevoel alsof ik weer 10 ben. En dit liedje was een hit toen ik 10 was. Dat kan echt alle kanten op. Sterker nog, goede verhalen vind ik eigenlijk misschien nog wel leuker dan puur feitelijk. Maar toch, gekozen nu voor puur feitelijk. Want People Are Strange van Echo and the Bunnymen staat dus op de soundtrack van Stranger Things. En toen kwam Jan, ja, eigenlijk best logisch en ook wel even lekker, met deze. De grote Stranger Things hit van Kate Bush. Running Up That Hill. En nu aan jou de vraag, wat moet daarna dan weer volgen? Wat wil je over een uurtje horen als vervolg in de Neverending Story op Running Up That Hill van Kate Bush? Laat je creativiteit de vrije lopen, laat het weten met de Kink App, jouw suggestie.

0: Bush.
1: Kink, never ending story.
2: In de never ending story. En nu dus aan jou de vraag, wat moet hierop volgen? Puur feitelijk zou je kunnen zeggen, nou, ik wil van Kate Bush naar Bush. Of een andere mysterieuze zangeres. Running up that hill. Je kunt iets met running of hill. Whatever. En je kunt ook zeggen, ja, nee, dit staat dus op de soundtrack van Stranger Things. En toen ik dat keek, kreeg ik net verkering met Henk. En Henk bleek een groot fan van Weezer, dus ik wil alles van Weezer horen. Dat is natuurlijk een vrij... weet je, om aan te geven, je kunt puur feitelijk een link leggen, maar ook heel erg persoonlijk met een verhaal dat voor niemand anders geldt behalve voor jou. En ik vind alles prima. Wat moet er op de volgende plaats komen in de Neverending Story, in een navolging op Running Up the Hill van Kate Bush? Over een uurtje draai ik dat nummer en jouw suggesties voor het nummer hoor ik heel graag nu via de Kink App.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekerd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstroming in Nepal is opgelopen naar bijna 500. Ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de aanhoudende regen. Bij vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo voelen kopers zich onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het nieuwe schoolseizoen is zo'n beetje overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog niet goed geregeld. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken, schrijft de Telegraaf. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste buien trekken weg, maar het kan op sommige plekken blijven regenen. Vanmiddag wisselvallig, zon en regen wisselen elkaar af. Ook is er kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen De Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.

Trouwens, stemgeluid van Kelly Jones en Mr. Reuters. Stereophonics. Goedemorgen, het is... Het is bijna 7:15. De beatjes komen er echt aan. Wat een verrassing. Het is vrijdagcafé van vrijdag 28 augustus. Ik heb zelf niet heel veel last gehad van regen of onweer afgelopen nacht. Maar ik ben er waarschijnlijk gewoon doorheen geslapen. Maar ik lees net dat er later vanmiddag ook weer code geel is. Dus mocht je al hebben gehad, nou, mooi geweest. Nee hoor, het is nog steeds niet klaar. Er is code geel vanwege onweersbuien. De dag beginnen de meeste plekken wel droog. Maar in de loop van de middag is er toch weer regen met kans op onweer. Dus mocht er een buurtbarbecue staan, nee, kan ook bij je binnenbuurman. Dan.

Ja, Lithium van Nirvana. Hij staat all over the internet. Prachtige cover. Mooi, breekbaar. Daarom ga ik ga geen Lithium draaien, maar wel eventjes van Phoebe Bridges naar Nirvana. Nirvana hoor je zo meteen direct na 7 uur. Volgende week trouwens, tijdens de Kink 90's Top 500... maak je kans op tickets voor de grote finale show van Paceshifters Play Nirvana op 27 december in Groningen, in de Oosterpoort. Zo goed om te weten. En zo meteen ook nog Bruce Springsteen, de Kink XL van Fontaine's DC, komt er allemaal aan. Eerst het ANP-nieuws van 7 uur. Kink.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
3: Nu hou hè. Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: 7 uur. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Boksel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort bij Rozenburg. Kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. Het Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. Maar die is inmiddels uit de rij gehaald. King.

0: achter die 28 augustus. Dat is volledig correct en juist bovendien. Even kijken, Bas is er al vroeg bij.
1: Goedemorgen Michiel en alle medekinkers. Bijna weekend.
0: Ja, zeker. En ook Pieter is erbij.
2: Morgen Michiel, morgen medekinkers. Gelukkig geen paling sound, hè? Marianne van de Cats. Dit is wel een goeie. Fijne vrijdag. Hoi hoi.
0: Ja, dat is waar, ja. Dit is dan Marianne van Fontaine's DC, maar je had ook ooit The Cats met Marianne. Ja, dat is inderdaad even een andere koek. Ja, heb ik die hier? Nee, die heb ik gelukkig niet in het systeem staan. Wat fijn. Zo, hey, het is vrijdag café. Ik ben ik, hè, wat, geen Kinkstart? Nee, dat is sinds vorige week nieuw. De vrijdag van Kink is veranderd met op de vrijdagmiddag tussen 3 en 6 Jim en Isabel. Het nieuwe radioduo en het radioduo Erik en Michiel kennen die misschien al wel van de vrijdagavond. Dat doen we nu op vrijdagochtend. Ik begin solo. Zo rond 8 schuift Erik aan. Vorige week was hij hier rond kwart voor 8. Dat is mooi op tijd. Dan doen we samen een programma en hij galmt hem zelf weer af. En nou, zo brengen we samen een beetje de vrijdagochtend op gang. De vrijdag die begon met een maansverduistering. Ik kreeg een heel mooie foto binnen, maar ik heb zelf helemaal gemist, joh. Ik heb daar dwars doorheen gefietst. Gewoon niet opgelet. Roos stuurde een heel mooie foto vanuit Naaldwijk met een, de maansverduistering. Waarom zie ik dit soort dingen altijd pas na afloop? Gloeiende. Verder vandaag qua weer. De dag begint droog, maar vanmiddag weer enkele fikse regen- en onweersbuien met een behoorlijke stevige wind. Dan is het weer code geel. Temperatuur vandaag tussen de 21 en 24 graden. En zijn we er klaar voor?
3: Ah, hallo. Ik ben Graf Tel. En jullie komen net op tijd om met mij te tellen. Vooruit.

0: Bobby Jean.
1: Kink, never-ending story. Never-ending story.
0: Sinds vorige week nieuw ook in de vrijdagochtend bij Vrijdag Café. De never-ending story, heel simpel gegeven. Je hoort een liedje en daarna ga je vrij associëren wat past daarbij. Zo draaide ik vorig uur, een uurtje geleden, want dat was weer doorgeredeneerd van vorige week, Running Up the Hill van Kate Bush. En de vraag was daar, wat past daarbij? En dat kun je dus heel letterlijk nemen. Dat je bijvoorbeeld denkt van, Kate Bush, ik ga door met een andere zangeres. Een mysterieuze zangeres. Of Kate Bush heeft een link met de Efteling. Ik vraag iets aan wat een sprookje ze heeft. Dat kan ook heel persoonlijk zijn. Oh, het album van Kate Bush kocht ik toen ik 15 was. En toen ik 15 was, zag ik ook het eerste concert van Vul Mij In. Dus het hoeft niet voor iedereen een universele waarheid te zijn wat je aanvraagt. Maar kijk maar. We gaan door met de Neverending Story dus vanuit Kate Bush. Wouter.
2: Hi.
0: Hey, goedemorgen. Als we vanuit Kate Bush Running Up That Hill gaan, dacht jij, nou, wat omhoog gaat, moet ook weer naar beneden komen.
2: Zeker.
0: Dus zeg maar, wat zou jij graag willen inleveren als volgende stap in de Never Ending Story?
2: Bush met Coming Now.
1: Kink Never Ending Story.
0: Zo, ook nog een keer dubbel Bush trouwens ook. Ja, Kate Bush Running Up That Hill en Bush is weer vol de weg naar de rug. Calm down in the never ending story. Maar wat moet er na? Nou ja, laat me weten.

0: Kate Bush running up that hill naar Bush. En ook naar beneden. En Calm Down in the Never Ending Story.
1: Michiel Feestkaart.
0: Ja, nu jij, wat past daar bovenop? Of wat volgt daar logischerwijs op? Wat moet er na Bush en Calm Down als volgende liedje in the Never Ending Story over een uur worden gedraaid? Laat het

0: Ik krijg zes een berichtje binnen van Paul. Die stuurt: ik ga op weg naar mijn MRI-scan, maar wel met een kinkshirt aan. Zet hem op, Paul. Pak ze. Bijna 7:30 aan Peperduter van 7:30 komt er aan. Daarin de mensen zijn boos op makelaars. En er is een probleem met schoolboeken voor het aankomende schooljaar. Moet je al voorbij gepraat in het AP, maar het van 7:30. Daarna veel meer muziek. Ik ben heel benieuwd hoe laat zou Erik er vandaag zijn. Die was er vorige week om 7:45. Dan is het ook weer tijd voor het nieuwe kink-dilemma wat ik hem voorgelegd. Een compleet onzinnig dilemma waar hij dan, ook een keuze in moet maken. En muziek. Ja, hallo, daarvoor luister je naar kink, hè. Oud-kinkerkel K.O. Desmi komt eraan. En heeft u de Devil's Horn in de aanslag? Zometeen AC/DC.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu haal, hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek, 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
15: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: 7:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. Die hulp was wel door meerdere landen aangeboden. Er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Bij vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars. In een paar maanden tijd bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid en dat kan slecht uitpakken voor huizenkopers. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig, veel stevige buien met kans op onweer en windstoten. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht.
19: Kink.

0: Veenstra.
1: Travis, Why Does It Always Rain On Me? Ja, die mag vandaag wel. Ook KO, That's Me, eerste AC/DC.
2: Kink. Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend.

Vanmiddag gaat het weer heel hard regenen. Code geel, onweer, ellende. Ik krijg een berichtje van Cindy. Mijn zoon Travis is net naar school gefietst en hoopt vanmiddag voor de regen thuis te zijn. En dan met een lachende tranen van het huilen. Van het lachende huilende smiley. Ja. Ah, Travis. Ik hoop ook dat je voor de regen weer thuis bent. Want het is leuk hoor, de herfst. Alleen die regen had, dat hoeft dat maar niet, hè? Nee. Sterkte, man. Why does it always rain on me? Van Travis voor Travis.

0: ik hoor niks.
1: Ja, ik sta zo hard.
0: Ja, nou hoor ik wat, ja.
1: Hey Erik.
0: Hey, Machiel.
1: Hoe is het nou?
0: Ja, naar omstandigheden buiten gemeentelijk.
1: Ja, dat weten we wel, hè?
0: Heel goed.
1: Dames en heren, hij is binnen. Erik Kortom.
0: Goedemorgen.
1: Ik weet niet meer welk knop ik dan moet hebben.
0: Ja, iets van je afschrijven is harder.
1: Ja, nee, we kunnen deze doen. Erik Kortom.
0: Ja, dat is weer een hele leuke.
1: Ik dacht dat ik altijd een soort van gong had of zo. Of een grote Tim. Deze. Weet ook niet echt wat. Wat past er nou leuk als jij binnenkomt?
0: Waarom doen we dat bij de radio? Dit soort gelul. Waarom moet alles begeleid worden van een soort flipje? Of er zit al een kaasorgel onder. Ja, dit bijvoorbeeld.
1: Dit is wel een goeie. Dames en heren, Erik Kortom.
0: Ja, hallo. Nou, dat belooft wat.
1: Ja. Vrijdag Café is het tussen 6 en 12 op de vrijdagochtend. Waarbij Erik zo officieel om 8 uur binnenkomt. Maar ook vandaag weer keurig zo rond 8:15.
0: Echt waar. Ik zou heel kort te laat komen. Ik heb het wel eens geprobeerd. Maar ik kan het dus gewoon echt niet.
1: Jij kunt dat niet?
0: Nee, echt niet. Wij repeteerden met bandje altijd in Den Haag. Ik woon in Amsterdam, dus ik moest dan naar Den Haag. Die jongens waren altijd te laat. En dan niet gewoon te laat, maar 45 minuten, 50 minuten, geen enkel probleem. En dan stond ik daar, ik had de sleutel. En op een gegeven moment dacht ik, hé, ik heb de sleutel. Als ik nou eens een keer te laat kom, staan die gasten eens een keer te wachten. Haha, nee. Dus ik dacht, weet je wat, ik vertrek. We begonnen met repeteren hartstikke vroeg, 10:30. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens heel vroeg weg dan. Of veel te laat weg.
1: Ja.
0: Nou, ik ging dus om 9:50 weg. En ik was om 10:55 was ik in Den Haag. En zij kwamen om 10:50 aankakken.
1: Ik
0: kan het gewoon niet.
1: Wij zijn al best lang radioburen.
0: Ja.
1: Jij bent inderdaad. Ik heb nooit.
0: Dat ik ergens binnen kon vliegen.
1: Nee, want destijds. Vroeger. Duurde mijn programma tot 10:00 s'avonds. Begon jij om 10:00. Ik heb nooit. Dat ik een belletje kreeg of van. Kun je de eerste liedjes even instarten?
0: Waar zit je nou?
1: Nee, nooit
0: gehad. Ik heb het één keer gehad, maar dat kwam door het weer. Toen stond er zo'n ongelofelijke file door de sneeuw. Toen heb ik. Dat was s'avonds laat bij de VPRO.
1: De VPRO?
0: VPRO.
1: Links een rakker, ja?
0: Ja, toen heb ik de eerste 40 minuten via de telefoon gedaan. Wat dan?
1: Daar staat me wel vaag iets van bij, ja.
0: Met Jeroen Bolman achter de knoppen.
1: Bolman.
0: En die, dikke dank, die schoof dan. Dus er zat natuurlijk wat vertraging tussen. Het was een heel spannende soort radio. Was leuk.
1: Ja.
0: Maar verder, ik kan het niet.
1: Nee, je bent er, inderdaad. Ja. Mooi op tijd voor.
2: Het kinkdilemma.
0: Oh my god. Is het al zover? Het is 10:08.
1: Ja, maar
0: ik heb nog geen koffie gehad.
1: Nou, dan schenk je toch wat in. Maar dan kan ik ondertussen vertellen welk dilemma er gisteravond door gistermiddag door collega Tessa op de muur van ons kantoor is gehangen. Okay. Die weg was en waar iedereen zich geloof even gebogen. Het is er weer eentje dat je denkt van wat een onzin.
0: Nou, kom maar.
1: Wie verzint dit? Nou, Tessa dus.
0: Ja, Tessa dus.
1: Oké. Okay. Wat kun je verder gooien? Een stokbrood of een naanbrood? Jij moet nog niks zeggen, want mensen.
0: Nee, maar ik moet erover nadenken.
1: Nee, okay. Ik kan wel van zeggen dat de meerderheid van het aantal stemmen is bij Kink, onder het kantoorpersoneel, stokbrood. Hmm. Dus de meeste mensen denken van, die kun je dan zo een soort van, ja, speerwerpen.
0: Ja, ik
1: heb gekozen voor naambrood, omdat je een soort van frisbee kan doen.
0: Ik ga eens even kijken.
1: Ja, nee, maar je gaat er niks zeggen.
0: Nee, maar ik ga eens even nadenken.
1: Dus de vraag is, wat kan jij als mens verder werpen? Een stokbrood of een naanbrood? En vooral, wat denk je dat Erik gaat antwoorden? Met welke motivatie daarachter? Want dat is dan zometeen de uitkomst van het King-dilemma. Het zou kunnen zijn, maar.
0: Het zou kunnen.
1: Het zou kunnen zijn.
0: Het zou kunnen zijn.
1: Het zou ook zomaar niet kunnen zijn natuurlijk. Ja. Het zou kunnen zijn.
0: Het zou kunnen zijn.
1: Dat. We hier wellicht nog een klein experimentje
0: dat
1: aan.
0: Zou kunnen
1: dat
0: zijn.
1: Dat zou kunnen zijn. Ja, maar we beloven natuurlijk helemaal niks. Final Girl, nu bak in de

0: komt ie. Ja.
1: Het kinkdilemma.
0: Nou, de mensen gaan er hard in mee, hoor.
2: Ja, hè? Ja. Maar het is ook grappig, want het heeft, jij raakt het net al aan... en ik vlieg hem ook op die manier aan, dit dilemma. Het gaat om de vorm natuurlijk, hè. Een stokbrood is lang en een naanbrood is niet helemaal rond... maar een soort ellipsachtige vorm.
0: Ja.
2: Onze allerliefste redacteur ter wereld, Nick, is vanmorgen ergens naartoe gegaan.
0: Veel te snel.
2: Sorry.
0: Elke week hangt er bij Kink op kantoor een onzinnig dilemma aan de muur. En dat hangen we pas op als jij donderdag weg bent... zodat we je er vrijdag mee kunnen overvallen.
2: Is gelukt.
0: Ja, dat is weer gelukt. De vraag, dilemma van deze week is... wat kun je verder gooien, een stokbrood of een naambrood? Nou, de gemiddelde Kink-medewerker die komt op stokbrood. Voordat jij gaat zeggen wat jij denkt... een paar dingen die binnen zijn gekomen.
2: Ja,
0: waarom niet? Bij Jacqueline is er thuis een discussie. Zij gaat voor naambrood, man is voor stokbrood, dochter is ook team naam.
2: Team naam!
0: Ja, meerdere gezinnen waar discussies ontstaan. Maurice laat weten dat zoon Jelte een naam denkt vanwege de frisbeeworp. Ja. Dus dochter Sia denkt een stokbrood door hem eerst oud te laten worden.
2: Ja, dat denk ik dat dat ook nog wel eens mee zou kunnen. Of bakken, goed hard afbakken.
0: Ja, Jeroen laat weten, naambrood is platter en blijft zweven en komt vele malen verder. Dus die is ook team naambrood. Joost dacht eerst naambrood, maar toen heeft hij het getest op het internet. Die heeft research gedaan en stokbrood kwam in alle gevallen verder. Naam is niet stabiel genoeg om als frisbee te functioneren.
2: Ja, dat zou ook nog wel eens heel goed kunnen. Maar ik denk dat het allebei nog wel inderdaad een groot verschil maakt... of je de afgebakken versie of de slappe, nog niet afgebakken versie gebruikt.
0: Maar wat denk jij? Waar moeten we voor jou een streepje bij zetten? Bij stokbrood of naambrood?
2: Ik ben dus even gaan kijken naar de respectievelijke wereldrecords... op het gebied van speerwerpen en discuswerpen.
0: Dat is toch ook ernstig,
2: hè? Ja, ja, ja. En dan kom je bij speerwerpen tot een afstand van 98,48 bij de mannen. Nou, dat is best een end. En met discus slechts 75 nog iets. Dus dat zou betekenen dat je verder zou moeten kunnen komen. Misschien wel, ondanks het feit dat een stokbrood veel dikker is dan een speer natuurlijk. Maar goed, een naambrood is dan weer niet rond als een discus. Dus nee. Misschien heft dat elkaar ook wel weer op. Dus ik ga voor het stokbrood.
0: Jij zegt stokbrood?
2: Ja, gewoon als een soort empirisch ding.
0: Hallo Nick.
2: Hey Nick.
0: Een hele goede morgen. En Nick is op de redactie van Kink werkzaam.
2: Die is om 3:50 opgestaan.
0: Ja, die is heel vroeg hier.
3: Iets vroeger dan normaal, ja, dat klopt.
0: Kom je doen.
3: Ik kom deze theoretische vraag straks in praktijk omzetten.
2: Kijk.
3: Of tenminste, dat gaan jullie voor me doen.
2: Nick gaat gooien.
0: Nick heeft geproduceerd een stokbrood en een naambrood.
2: Het is ongelooflijk.
0: Erik, jij gaat zo meteen na achter de parkeerplaats op.
2: Ja.
0: En dan gaan we kijken of het dilemma klopt.
2: Nou.
0: Dan gaan we kijken of inderdaad jij beter bent in een stokbrood gooien dan een naambrood gooien.
2: Mag ik daar een kleine...
0: nou, dan gaan we gelijk hoor.
2: Even afdingen. Kijk. Ja. Het zijn natuurlijk twee volslagen verschillende technieken, hè? Speerwerpen of discuswerpen.
0: Ja.
2: Dat heeft ook een beetje met de werper in dit geval te maken.
0: Jij hebt gewoon stokbrood, dus we gaan zien zo meteen of stokbrood inderdaad klopt. En voor de duidelijkheid, deze producten zijn over de datum.
2: Oh, fijn.
0: Dus we gooien geen bruikbaar voetbal.
2: Eigenlijk gooien we terug in de tijd.
0: Eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Dus, dat zo meteen naar achter. Want, hè, nuttige radio. Ook Kees, The Elephant, hoor je zo meteen. Red Hot Chili Peppers. En we gaan door met The Never Ending Story.
2: Lekker.
4: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Het dodental van de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China hun reddingsoperatie stilgelegd. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars, vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen, vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken. In het noorden, waar de scholen al eerder open gingen, ziet het er beter uit. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. De naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. Toen hij president werd, deed hij al iets soortgelijks. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar Golf van Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.
19: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Kortom en Veenstra. Kink.

0: single van Casey Elvin heet Beaches in Tennessee. Vrijdagochtend, 11 over 8. Met op de radio.
1: Kink, vrijdag corvée.
0: Kink. Vrijdag corvée. Even goed om te weten dat de dag begint op de meeste plekken droog, maar net als afgelopen nacht komt er ook in de loop van de middag weer veel regen. Ook kans op onweer, dus zo tegen het eind van de middag is er weer een code geel. Hey, zin in.
1: Het kinkdilemma.
0: Oké, in Vrijdag Café bespreken we elke ochtend zo rond achten het kinkdilemma. Dat wordt elke week opgehangen door kinkcollega Tessa. Die hangt dan een onzinnig dilemma op de muur van ons kantoor. Daar gaat iedereen dan flink over in discussie. Houden ze ook een beetje van de straat. En de discussie, het dilemma van deze week is: wat kun je verder gooien, een stokbrood of een naanbrood? En dat dilemma leg ik dan vrijdagochtend weer voor aan Erik. Die heeft inmiddels aangegeven dat hij een team stokbroodman is. Erik, goedemorgen.
2: Ja. Hallo Michiel.
0: Hallo.
2: Ik sta inmiddels buiten, al waar de code geel nog gelukkig nog niet is, niet aangekomen. Maar ik ben er klaar voor. Ik heb hier twee naambroden. Voor het geval dat ik er één kwijtraak of opeet in de tussentijd. En één stokbrood.
0: Want we gaan het ook daadwerkelijk testen. Je hebt gezegd stokbrood, maar jij wist nog niet dat we ook daadwerkelijk boodschappen hadden gedaan. Maar al wel een paar weken geleden. Dus dit is over de datum, stokbrood en naambrood. Dus we gooien geen goed voedsel weg. Maar we gooien wel voedsel weg.
2: Ja, dat wel. Maar dan zou ik dit naambrood maar misschien niet opeten.
0: Nee.
2: Oké.
0: Okay. Nee. Even voor alle duidelijkheid, je staat dus nu op de parkeerplaats, want dan hebben we flink de ruimte. Dan kunnen we kijken wat het vers wegkomt, stokbrood of naambrood. Je hebt nu in één hand of stok of naan, in de andere hand je telefoon. Gaat dit goed en gooi je niet zo meteen in een soort van reflex de verkeerde...
2: Nou, als jij moe hoort, dan sta ik met een stokbrood te bellen. dat je dat weet. Zal ik het maar gewoon doen dan?
0: Ja, waar ga je mee beginnen?
2: Oké. Okay. Ik ga beginnen, laten we het spannend maken. Aangezien ik heb gezegd dat het stokbrood verder gaat, begin ik met het naambrood.
0: Oké, en welke techniek ga je gebruiken?
2: Ik denk dat ik voor het naambrood de discustechniek gebruik, want dat heb ik ook gezegd. Ik heb het geprobeerd af te zetten tegen de wereldrecords. Ja. Dus ik doe de discustechniek voor het naambrood en de speerwerptechniek voor het stokbrood.
0: Nou, daar gaan we hoor. Begin met het naambrood. Okay. Ja, ik ben helemaal klaar voor.
2: Ik leg alles even neer. Jou dus ook. Ja. Oh, godsamme, ik heb last van mijn rug, jongen. Oh, en dit moet je maar... Nou ja, oké. Okay. Het naambrood. Daar gaat hij, hè? Let op. Ik leg je neer nu. Goed. Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja!
2: Dit zie ik ze altijd doen, zo. Hop, en dan... Oh!
0: En?
2: Michiel?
0: Ja?
2: Dit naambrood kan niet verder dan de Volkswagen die links van mij geparkeerd stond.
0: En hoeveel meter hebben we het over?
2: Nee, maar timing is alles. Ik gebruik het tweede naambrood even om de frisbee-techniek te doen.
0: Was het zo slecht?
2: Ja, dat moet wel goed. Ja, dat was echt kut. Sorry.
0: Oké. Okay.
2: Komt-ie.
0: Ja.
2: Naambrood, techniek nummer 2, de frisbee-techniek. Ja?
0: Ja.
2: 1, 2. Hop! Nou.
0: Ja.
2: Nou.
0: Ja.
2: Zal ik ook even meters meten?
0: Ja, doe eens.
2: Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en een half. Nee, 16.
0: 16 meter voor het naambrood. Oké.
2: Ik zou toevallig, als ik jou was, ook even het Guinness Book of Records bellen. Ja, want volgens mij is er nog nooit iemand die dit gedaan heeft.
0: Die hangen aan de lijn, hoor.
2: Nou, daar komt-ie, hè.
0: Dan gaan we nu dus voor stokbrood. Dat wordt dan een speerwerptechniek?
2: Speerwerptechniek en die moet boven de 16 meter.
0: Ja.
2: Gaan we. 1, 2. Nou. Kijk hoor. 1, 2. Nou. We kunnen toch zo al zeggen dat de frisbee gewonnen heeft.
0: Echt waar?
2: Ja, echt waar. Ik krijg dat stokbrood. Het ziet er een beetje uit alsof ik een dildo door de storm aan het gooien ben. Het flappert alle kanten op. En het landt op, wat zal het zijn? 12,5 meter.
0: Het wappert dus alle kanten op. 12,5 meter, ja. Dus het naambrood heeft gewonnen.
2: Ja, team naambrood heeft gewonnen.
0: Oké, en je had jezelf team stokbrood gemaakt. Dus bij deze is dan ook officieel vastgesteld wetenschappelijk bewezen, mensen.
2: Ja. Dat, ondervindelijk, empirisch bewezen dat het stokbrood het niet gered heeft.
0: Nou, mag je nu snel naar binnen komen.
1: Kink, never ending story.
0: Die waren we ook nog, want we hebben elke week in Vrijdag Café...
1: Kink, never ending story. Never ending story.
0: Er is een liedje op de radio en we vragen, ja, hoe kun je daarop doorbeduren? Een uur geleden draaide ik Bush, Calm Down. Die kwam vanuit Kate Bush en Running Up the Hill. Dus Kate Bush ging omhoog en de andere Bush ging weer naar beneden. Natasja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb jij ingestuurd voor de Never Ending Story om door te beduren op Bush en Calm Down?
3: A Forest van de Cure.
0: Ja, en daar heb jij een heel mooi verhaal bij. Want je ziet door A Forest de Bush niet meer.
3: Ja, klopt. Ja.
0: En die uitdrukking, calm down met een griepje. Wat is dan de cure? Ja, mooi hoor. En je ziet er ook nog bij dat je ook nog persoonlijke link hebt met de cure.
3: Ja, een van de eerste echte concerten die ik bezocht was de Cure in de Ahoy in 1987. En ik dacht toen dat een kaartje 17,50 of 27,50 kostte in guldens. Dus dat vond ik toch ook wel even belangrijk om te vermelden.
0: Heb je dat kaartje nog ergens?
3: Ja, die heb ik nog. Ja,
0: oh,
3: ja, klopt.
0: Wat
3: ja,
0: goed, wat goed.
3: Geweldig. Ja,
0: ja, nee,
3: een soort treinkaartje.
0: Ja, echt een ouderwets papieren kaartje voor The Cure in Ahoy in 1987. In The Neverending Story gaan wij dus van Bush, Calm Down naar A Forest van The Cure. Dankjewel, Natasja.
3: Dankjewel.

0: Hoe krijg je een beetje lijn in een radioprogramma dat 6 uur lang duurt?
1: Nou?
0: Nou, de Neverending Story.
1: Ja.
0: Want over ongeveer een uurtje breien wij voort. Is dat breien of beduren?
1: Nee, je breidt iets aan elkaar en je borduurt voort.
0: En anders voel je je genaaid.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: dat is een leuk haakje.
1: Ja, precies. Maar als ik genaaid word, wil ik ook zoenen.
0: Kom je knul.
1: Okay.
0: Dus wat past er in de Neverending Story na A Forest?
1: Van The Cure.
0: Laat maar weten met de kinkap. Dat kan echt puur feitelijk zijn. Dat je van The Cure naar The Disease gaat bijvoorbeeld. Of dat je een heel persoonlijk verhaal hebt op The Cure en A Forest. Voor de Neverending Story. Hey, gefeliciteerd Erik. Je hebt jezelf wetenschappelijk bewezen onderuit gehaald.
1: Ja.
0: Het naambrood kwam verder dan het stokbrood.
1: Empirisch geslacht.
0: Wat is er met het eerste naambrood nou precies gebeurd? Dat was me niet helemaal duidelijk.
1: Nou, ik dacht, weet je, als je, heb je dat ook wel eens? Dat je ergens naar kijkt en dat je denkt, nou, dat kan ik ook.
0: Ja, zeker. Nou. En dan begin ik aan het klussen.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is bij mij sowieso. Want klussen, dat moet ik sowieso niet doen. Maar discus werpen is ook een ding waarvan je, nee, als ik dat zie, dan denk ik niet, dat kan ik ook. Maar het ziet eruit alsof het niet zo heel erg ingewikkeld is, dat je gewoon eerst naar de ene kant buigt en je draait je om en je gooit dat ding recht weg. Met een naambrood is dat knap ingewikkeld. Dus de eerste landen ongeveer 4,5 meter ter linkerzijde op een Volkswagen Passat tegen de achteruit. Dus als diegene straks beneden komt en er zit een stukje korianderzaad en wat andere smoft op je achterraam, dan is het de schuld van mijn...
0: Ja, dat dit dan, joh, het is weer een vrijdag op het Lapersveld.
1: Daarom.
0: Zijn gekkere dingen gebeurd.
1: Korianderzaad.

0: Coaleren zich.
1: Jij hebt kritiek op dit nummer.
0: Nee, maar positief.
1: Dat zeg je net.
0: Nou ja, eigenlijk heel vaak als je muziek maakt, dan probeer je de hoeveelheid noten een beetje te beperken om het duidelijk te maken wat je aan het maken bent, muzikaal gezien.
1: Dus dat
0: het goed qua akkoorden.
1: Dat is een goed menu van een restaurant, heeft zo weinig mogelijk erop.
0: Precies. En in principe een heel goed, hoe noemen we dat? Een goede maaltijd.
1: Een goede reef, bijvoorbeeld.
0: Of een goed gerecht heeft, maar heel weinig ingrediënten. Dat is een beetje. En hier zit zo verschrikkelijk veel in. Als je alleen al de pianopartij hoort waarmee die begint, die loopt dat hele nummer zo'n beetje door op de refreinen na. Maar zelfs als de gitaar in komt beuken, dan loopt die nog daaronder door. Er zit nog een gitaarloopje in, wat ook te veel noten. Het is allemaal te barok, het is te veel. En daar krijst Matthew Bellamy dan ook nog eens een keer met allerlei hele langgerekte idiote noten overheen. En het klopt als een bus. Dat maakt het. Ja, het is uit 1999. Hè. Dit is van het debuutalbum van.
1: En daarmee een van de weinige tracks waarbij je kunt stemmen. Op een Muse track voor de Kink 90's Top 500.
0: Nou ja, dan zou ik deze willen nomineren bij deze.
1: Nou, goed, het kan alleen vandaag nog.
2: In de 90's klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam,

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Half negen. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Nepal is een belangrijke dam gebarsten, waardoor nu een nieuwe overstroming dreigt. Na de ramp 2 dagen geleden worden nog 1400 mensen vermist en vielen 470 doden. Er wordt opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. Mensen die een huis willen kopen of verkopen worden onvoldoende beschermd, omdat er geen wettelijke regels zijn waar makelaars zich aan moeten houden. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Die kreeg binnen een paar maanden bijna 1000 klachten over makelaars. Veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar 1/3 van de leerlingen al een week zonder boeken. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen. Vanmiddag wisselvallig met af en toe zon, maar vooral regen, onweer en zware windstoten. Daarom is code geel afgegeven en het wordt hooguit 22 graden.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. Rechte rijstrook is afgekruist.

0: en 8:15 bij Kink op de vrijdagochtend met Erik.
1: En Michiel.
0: Ja, ik ben zo blij dat we hoeven niet te overleggen dat ik dat dan doe.
1: Dan zeg jij dat.
0: Ja, nee, dat gaat gewoon vanzelf.
2: Oud nieuws, nieuw nieuws en alles wat nog besproken moet worden. Corvées, oud en nieuws.
0: Op de vrijdag is het altijd wel een mooi moment om een beetje terug te blikken op de zo goed als voorbije week. En dan willen we het even hebben in dit onderdeel, oud nieuws, nieuw nieuws, over nieuws dat nog echt eventjes moet worden besproken, omdat je vindt dat het er te weinig over is gegaan. Wat vind jij moet van het afgelopen week echt nog eventjes worden benoemd in het nieuws? Wij geven allebei een voorzet, ja. Maar hoor ook heel graag van jou wat jij vindt. Hey, jongens, we hebben het de hele week al gehad over X, Y, Z, maar dit moet ook echt nog een keer worden besproken op de landelijke radio.
1: Nou, kijk, het nieuws is natuurlijk sinds dat half Nepal weggespoeld is daarover, wat ook logisch is, door gedomineerd. Maar er zijn nog wel heel veel andere dingen aan de hand. En wij zoeken altijd een beetje naar de dingen die je of misschien net even gemist hebt.
0: Ja.
1: Zal ik roepen wat ik heb gevonden?
0: Ja.
1: Oké, ik vond muzieknieuws, maar de nadruk op ziek in dit geval. Tenminste, ik vind het een... het Openbaar Ministerie heeft namelijk een celstraf van 4 jaar geëist tegen Fred Hoeben. Denk je, wie is dat ook alweer? Dat is de voormalige bassist van de Heideroosjes.
0: Oeh, ja. Ja, oh, dat is een nasty verhaal. Ja.
1: Volgens de officier van justitie is bewezen dat hij gedurende meerdere jaren beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad en heeft verspreid.
0: Ja.
1: Dat was voor laat ik het zo zeggen. Het nieuws dat hij dat heeft gedaan, dat was al een tijd geleden. Maar nu wordt hij er dus. Nu hebben ze een eis van 4 jaar neergelegd. Maar wat mij opviel bij mezelf is, als ik het lees, ik ben dus gechoqueerd omdat het Fred Hoeber is. Omdat het de bassist is van de Heideroosjes. Ik bedoel, ik ken hem ook, maar buiten dat. Ik betrap mezelf erop dat ik het dus raar vind dat een muzikant dat doet. Snap je een beetje wat ik bedoel? Alsof dat alleen
0: maar... Maar is het echt een muzikant of omdat je hem ook echt persoonlijk kent?
1: Nou,
0: ik,
1: ja,
0: zou juist denken dat bij muzikanten, we weten allemaal de verhalen van R. Kelly en Little Richard en dus.
1: Nee, ja, dat is het. Het is
0: gast van de Living End, was ik weer.
1: Ja, The Living End?
0: Nee, ik ben in de war met de andere band. Lost Prophets.
1: Lost Prophets, ja.
0: Living End.
1: Ja, die was heel erg aan het trafficken geslagen, ja. Nee, het is niet... Want ik bedoel, Fred ken ik, we kennen elkaar niet heel goed, maar we weten van elkaar wie we zijn. Maar het... Op de een van, even gek gezegd, maar kijk, van de usual suspects, de Map en de Chris Browns en dat soort dingen, ja. Daar verbaast het je op de een of andere manier niet van. Maar van een bassist uit een punkbandje, wat altijd gewoon gestaan heeft voor rechtvaardigheid in de wereld,
0: ja.
1: Dan choqueert het me dus op de een of andere manier. Terwijl ik denk, waarom? Want er zijn 100.000 miljoen miljard mensen, mannen, geen vrouwen, hè, mannen, die dat soort sites bezoeken en die rotzooi en naar die afgrijzelijke zooi op zoek zijn.
0: Ja.
1: Dus het is op zich ook helemaal niet vreemd, want het schijnt dus iets te zijn wat bij mannen hoort. Nou ja, anyway. Maar ik vond het dus wel weer even met mijn neus op de feiten dat hij dat gedaan heeft. En dat hij daar dus 4 jaar voor aan zijn broek dreigt te krijgen. Tenminste, hij is in ieder geval, dat is de eis. En ik weet dat heel veel mensen zeggen wegbergen en nooit meer naar buiten laten komen. Nou goed, daar gaan we het dan niet over hebben. Maar er is in ieder geval een eis van 4 jaar. Maar ook nog even roepen.
0: Nieuws wat ik vind dat een beetje onderbelicht is deze week. We hebben natuurlijk allemaal en terecht zijn we geschrokken en hebben stilgestaan bij het overlijden van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Maar er zijn meer mensen die het tijdelijk voor het eeuwig hebben verwisseld. Tim Curry, acteur uit onder andere de Rocky Horror Show. Maar ook weer een acteur uit Home Alone 2. Ik denk, heb je weer de verkeerde te pakken?
1: Ja.
0: Hoe moeilijk kan het zijn?
1: Overigens, koning Harald van Noorwegen zojuist.
0: Oh, jij hebt je telefoon omhoog. Ik zie een...
1: Oh ja, dat ben ik zelf.
0: Ja, ik denk, moet je me wat vertellen? Maar ja, nee, je krijgt een pushmelding koning Harald.
1: Nee, het is gewoon staat Noorse koning Harald overleden op 89-jarige leeftijd.
0: Nou, die, maar ook Yayoi Kusama, de Japanse kunstenares, die bij heel veel mensen, zonder dat ze het weten, in wissellijstjes hangt. Want, laten we eerlijk zijn, mooi. Maar ook...
1: waarom hangt zij overal in wissellijstjes?
0: Ze maakt prachtige kunst.
1: Ja.
0: En dat is van die kunst die ook heel vaak wel een beetje... Als je iets leuks zoekt voor de kamer, dan is het of dat of zo'n Bauhaus-print.
1: Precies.
0: En ik ben me daar ook schuldig aan.
1: Maar het is toch uitstekend. Ik bedoel, als je dat weet te bereiken. Als
0: je zo breed, ja. Peter Cullen is ook overleden. En dat is de stem van...
3: I have witnessed their capacity for courage. And though we are worlds apart, like us,
4: There's more to them.
0: Dit was Optimus Prime uit de Transformers.
1: Jemig.
0: Maar hij was ook...
1: Gaat hij nou zingen?
0: Nee, natuurlijk maar even vooruit spoelen.
4: Tried to help.
5: However, Did I get a good morning, Pooh Bear?
4: If it is a good morning, we tried to help.
0: However, Eeyore
1: uit
0: Winnie de Pooh. Dat was ook Peter Cullen.
1: Nou.
0: Ja, dus nogmaals, ik snap dat als het gaat over deze met overleden massaal Dolly Parton roepen.
1: Ja.
0: Maar
1: als je dan zou mogen kiezen wie van deze mensen terug zou mogen komen.
0: Ja, dan toch Dolly.
1: Roll away your stone.
0: Mooi, ja. Welk nieuws uit afgelopen week vind jij onderbelicht en moet echt nog even geroepen worden op de radio? Laat het weten voor jouw bijdrage aan nieuw nieuws, oud nieuws. Dat mopt nog even op de radio. Ik ken de precieze titel van het item ook nog niet helemaal.
1: Oud en nieuws.
0: Oud en nieuws, dat was hem. Ik zou wel een oliebol lusten nu.
1: Nou, dan gaan we er toch voor zorgen. Nick!

0: New Beginnings. Het is het radiofeuilleton dat je vanochtend al heeft geleerd dat een naambrood verder geworpen kan worden dan een stokbrood.
1: Ja, dat vroeg Jacqueline, want die moest even iemand wegbrengen. Had geen radio in de auto.
0: Ja.
1: Kan, hè?
0: Maar we hebben het gefilmd. Het komt op de King's Show,
1: zeker,
0: toch?
1: Want, zeker, ja.
0: We hebben een internetabonnement, dus we zullen potdomme volgooien met waardevolle content. Ik ook.
1: Waardevolle
2: nieuws,
1: content.
2: Nieuw nieuws en alles wat nog besproken moet worden. Ja, Face, oud en nieuws.
1: Ik ken de vormgever nog niet.
0: Maar niet
1: ik lul daar overal altijd doorheen. Ja, er komt een hele leuke binnen, want die had ik ook gelezen van de week. Toen dacht ik, zal ik die doen, maar die...
0: Het gaat dus over, wat vind jij dat de afgelopen weken wel in het nieuws was, maar gewoon te weinig op de radio is geweest?
1: Ja, dus, bijvoorbeeld. Of helemaal niet op de radio is geweest. Raoul zegt, het nieuws dat naar mijn mening veel te weinig is uitgelicht, ook omdat ik het heel grappig vind en omdat er weinig leuk en luchtig nieuws is. Vossen in een Canadees park die meer dan 100 schoenen van kampeerders hebben gestolen. Ja, ik heb het gelezen. Hij zegt, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar 5 vossen hebben deze zomer al meer dan 100 schoenen meegenomen uit het Great Blue Heron Provincial Park in Canada.
0: Wat zouden ze daarmee doen? Waar ligt die stapel schoenen?
1: Nou ja, die nemen ze, volgens mij nemen ze ze inderdaad gewoon mee. Ze zijn ook geloof ik teruggevonden. Maar heel veel mensen zijn dus hun schoenen kwijt door deze schoenenhoordende vossen. Superleuk nieuws.
0: Jules laat weten dat het te weinig op de radio is gegaan over hoe Turnstile de Alfa afbrak op Lowlands. En Paulus die heeft het over, kunnen we het even hebben over die clown in Amerika die nu Lake Ontario wil omdopen in Lake America.
1: Puur om de bovenburen te zieken.
0: Ik wil het eigenlijk helemaal niet over die clown hebben.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar misschien is het daarom wel te weinig over gaan. Dat allemaal een beetje denken noemen van ja.
1: Nou, wat zo raar is dat de man de ene dag iets het een zegt en de andere dag dat ook gewoon weer terugdraait. Ik bedoel, en ook eenzijdig kan roepen dat er een fantastische vrede is getekend met Iran, terwijl Iran denkt...
0: Maar ik verdenk hem er serieus van dat hij dat allemaal bewust doet, omdat we daar maar blijven schrijven over,
1: zo.
0: Oh, wat is het toch een bijzonder... En ondertussen geen aandacht hebben voor de echt...
1: Want er gebeurt niet zoveel.
0: Die Epstein-files, die zijn nog steeds... Dus dat... En nog de vraag van wat er nou precies was gebeurd tijdens Lowlands met het huisje van Augusta Lloyd. Dat is een wat langer verhaal. Dat zal ik... Dat komt dan later. Instagram, Michiel Venza. Maar heb je het gemist? Dat ik jou zo meteen
1: ook heb ik gemist.
0: Maar zometeen ook! Jouw kans op tickets voor King Presents The Black Keys. 5 september in Avas Live. Zodra de King prijzigheid voorbij komt galopperen. En de King 90s break.
1: Galopperendigheid. King 90's Break. Ik heb hem gemaakt.
0: Nou.
1: Hij slaat helemaal nergens op.
0: 3 liedjes verstopt in 1 kritische zin.
1: Ja. Oh, moet ik hem voorlezen? Oh, kut, ja, ook computer.
0: Dat is misschien wel handig, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ik heb hem gemaakt en ik doe er vervolgens niks mee. Ja,
1: nee, ja, maar dan moet ik weer naar een andere pagina in die computer.
0: Je en valt dat ook is niet mee allemaal. Last.
1: Nee, het is C. Even kijken, waar zit hij?
0: Ik snap wat hier te moeilijk.
1: Oh, man. Hier. Ja! Het komt hier. Ja? Die botten praten niet over een bepaalde stroming in de reggae, maar zeggen dat het niet zo is.
0: Wat?
1: Ja. Ik dacht, laten we eens even losgaan vandaag.
0: Die botten, die heb
1: die
0: ik
1: botten
0: wel.
1: Praten niet over een bepaalde stroming in de reggae, maar zeggen dat het niet zo is. Dus niet zeg me dat het niet.
0: Nee, ik denk dat ik de eerste en de laatste weet, maar daartussenin ben ik.
1: Die botten praten niet over een bepaalde stroming in de reggae, maar zeggen dat het niet zo is.
3: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende anderhalf uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunt Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. King. King. The 90's Break.
0: Zit hij te schreeuwen naar de ANWB?
1: Ja, ik vertel je zo waarom.
0: Okay.
1: Oh, dat was mijn nek.
0: Ja, ik heb er in Chinees had gereden. Robert heeft ze ook allebei gedaan.
1: Echt waar?
0: Ja, dus Robert, Bram en Mirella.
1: Nou, wat goed. Bram en Mirella. Oh nee, dat was Frank en Mirella.
0: Frank, ja.
1: Goed.
0: De zin?
1: De zin was, die botten praten niet over een bepaalde stroming in de reggae, maar zeggen dat het niet zo is.
0: Nou ja, die botten die had ik, die snapte ik nog wel.
1: Ja, Den Bones.
0: En zeg dat het niet zo is, die hebben we ook wel.
1: Zo?
0: Maar die laatste.
1: Ja, ik denk, ik kan wel weer zeggen dub. Maar wat is dub?
0: Oh, dub.
1: Dat is een bepaalde stroming
0: in de
1: reggae.
0: We hebben het niet over de stroming in de reggae. Ah, ja. Yeah. Volle voor die. Kijk.

0: Met terugwerkende kracht. Een van de allerbeste stemmen uit, zeker uit de grunge, maar misschien wel uit de rockgeschiedenis. Samen met nog een aantal hele, hele grote natuurlijk. Maar deze Lane Staley.
1: Nou, Lisette is het met je eens. Dus geen man kon zo getergd zingen als Lane.
0: Absoluut. Oh. Ja.
1: The King 90's Break. Even nou één keer die zin, dan kunnen we eventjes duiden.
0: Die botten praten niet over een bepaalde stroming in de reggae, maar zeggen dat het niet zo is.
1: Nou, die botten was dan Them Bones van Alice in Chains. Praten niet over een bepaalde stroming in de reggae. Ain't talking about dub. Ja. Maar zeggen dat het niet zo is. Zeg er eens zo van Weezer. Yes. Zet het erbij in AFAS Live. Pew.
0: Ja, en daar gaat iemand heen.
1: Ja, Vincent. Ja, ik trouwens ook.
0: Jij ook, hè? Ja, ik wil het zeggen.
1: King presents Weezer. Gaan we binnenkort nog kaarten weggeven. Hallo, zijn naam is Erik.
0: En zijn naam is Machiel.
1: En wij zijn samen Vrijdag Café en doen in dat feuilleton...
2: Kink-dilemma.
1: Ik heb helemaal verkeerde, jongen. Ik moet het helemaal niet hebben. Dat is
0: ja, we zijn vorige week begonnen. We moeten de vormgeving nog een beetje onder de...
2: Kink, never-ending story.
0: Juist, de never-ending story. Michiel begint vanmorgen om 6:50 ongeveer met een plaat. Met een plot. Ja. En daar mag je dan vrijelijk op door associëren met een eigen verhaal. Iets wat je erbij voelt. Iets wat je meegemaakt hebt. Het kan ook heel feitelijk zijn. Om, weet ik veel, de bassist. Die heeft ook nog in een andere band gezeten. Zanger zong mee op dit of dat. Maar wij zijn eigenlijk op zoek naar de persoonlijke verhalen.
1: Dat maakt het wel leuker. Ja. We begonnen vanochtend 6:50 met Running Up the Hill van Kate Bush. Die weer van vorige week doorbeduurde op een track die ook op de soundtrack van Stranger Things stond. Na Kate Bush met Running Up the Hill kwam Bush met Calm Down, want wat omhoog gaat moet ook weer...
0: Ja, nou, wacht, echt leuk.
1: Heb ik maar vergeten, jongen, daar had ik geluidje bij kunnen doen.
0: Een wat?
1: Wat omhoog gaat...
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Oh, leuk, een geluidje.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: En na Bush, Calm Down, kwam...
0: The Cure.
1: The Cure!
0: Met A Forest.
1: En A Forest, want je zegt door The Forest, de Bush niet meer. Mirella!
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: We waren gebleven bij A Forest van The Cure in The Neverending Story. En jij komt met een... Nou ja, we zeggen wel vaker, soms kan het feitelijk zijn waar je verkiest, waar moet het op aansluiten. Maar die van jou, dat kan alleen maar over jou gaan. Vertel, wat is jouw verhaal?
3: Nou, wij gingen een keer naar The Cure. Een vriendin, Evelien en ik. En in Ahoy, toevallig ook. Maar ik weet niet meer welk jaar, maar later dan waar jullie het net over hadden.
1: Ja, maar dat was 87 volgens mij.
3: Ja, nee, dit was pas in. Ik ging pas in de jaren 90.
0: Ik wou het zeggen, dat moet na 95 geweest zijn. Want toen werden ze opgericht. Ja. Waar je het over gaat hebben. Ja,
3: ja, precies. En die heb ik toen elke keer gezien vanaf dat ze opgericht werden. Tot een paar jaar geleden. En dat waren de Foo Fighters.
0: Kijk.
3: En die gingen ook optreden op dezelfde avond als nacht, eigenlijk als The Cure. Alleen was dat een nachtconcert.
1: Oh.
0: Paradiso volgens mij, hè?
3: Ja, klopt. En ik weet niet meer welk jaar, want ik kon het niet meer terugvinden.
0: Gaan we opzoeken, maar ga verder.
3: Ja, en toen stonden wij dus bij The Cure. Hartstikke leuk. Maar die spelen maar. En elke keer was het van, ja, gaan we nou weg of wachten we tot het eind? Want we moesten natuurlijk nog van Rotterdam naar Amsterdam met de trein. Dus dat was even een leuke herinnering.
1: Wauw, die spanning ervan, gaan we het halen of niet? 8 november 1995.
3: Oké, mooi.
1: Toen bestond de band ook nog maar net, hè, Foo Fighters. Wat goed.
3: Ja.
1: Oké, dus met spanning van Ahoy. Ja, Robert, klaar, afgalmen. We moeten nog naar Amsterdam. Dat is gelukt.
3: Ja,
1: dus is precies, jouw link heel makkelijk te leggen van The Cure naar Foo Fighters. Wat zou je graag willen horen?
3: Ja, vooral de kous.
0: Ja, natuurlijk. Het is een Nederlands verhaal. Foo Fighters in Paradiso, vooral de kous. Goed gedaan, leuk.
2: Kink, never ending story.

0: deze week op Kink. Black Keys.
1: Met Jeff.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo, Pierre.
1: Ja?
4: Dag Hallo. Pierre, met Erik en Michiel van Kink.
1: Hey.
3: Hey. Hey, hallo. Hey, Pietje. Hey.
4: Ja. We gaan je een klein beetje laten hangen. Dachten we even laten dat je denkt, wie heb ik nou toch aan mijn fiets?
3: Hey Pierre, jij wil heel graag naar de Black Keys op 5 september in Avas Live?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
4: Maar eigenlijk wel of heel graag?
1: Ja, eigenlijk heel graag.
4: Eigenlijk wel heel graag.
3: Eigenlijk wel. Dan hebben wij...
1: Het liefste met een vriend van mij.
3: Ja. Daar gaan wij niet over.
4: Nou, dan willen we even weten hoe die vriend heet.
1: Jan.
3: Pierre en Jan.
4: Pierre en Jan.
3: Van Jean-Pierre.
4: Jan-Pierre. Zullen we dat doen, Veenstra?
3: Ja, ik ben er een goede bij.
4: Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd, Pierre en Jan.
3: Jullie gaan naar de Black Keys! Oh.

0: Black Keys. 5 september in AFAS Live. Deze hele week kaarten te winnen voor die Sha.
1: En voor je het weet kom je daar Pierre en Jan tegen.
0: Is dat leuk? En Pierre. Hey, ik heb je op de radio gehoord. Dus ja, man. Pierre, dat kan best kloppen.
1: Ben jij nou Pierre of ben jij Jan?
0: Ik moet nog even vertellen, want er werd over gevraagd. En jij had ook niet gehoord wat er nou precies is gebeurd op Lowlands.

0: nu niet meer. Nu heb ik hem al gezegd.
1: Ja, nu heb je hem al geroepen. Maar iets waarvan jij denkt, oh, dat is een logische plaat die voor mij, voor jou dus, volgt op voor de kous, voor alle kous van Foo Fighters.
0: Laat me weten met de Kinkcap.
2: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in AFAS Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink app voor alle details.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Erik Kortom. En Michiel Veenstra.
1: Met zometeen Nothing But Thieves.
0: Maar eerst, ach, prachtig. R.E.M. Night Swimming.
2: Kink.
15: Joepie, het is vrijdag!

0: Nou ja, dat had dus weinig gescheeld. Diefstal. Nothing but thieves. Het had weinig gescheeld.
1: Oh.
0: Ja, dan van precies hoor u bij uw favoriete vrijdagochtend feuilleton, vrijdag Corvée. En ook R.E.M. Night Swimming, bijna kort voor tien. Hallo Erik.
1: Hi Michiel.
0: Jij had het verhaal even gemist en meerdere mensen die vroegen net via de kinken. Wat is er nou precies gebeurd afgelopen weekend op Lowlands?
1: Ja, dus meestal is er maar één stelregel. Whatever happens at Lowlands, stays at Lowlands. Maar deze moet maar even naar buiten, geloof ik.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik verbleef in een huisje. Op een paar minuten rijden van het Lowlands terrein. Samen met, en op uitnodiging ook van ook, de lieve mensen van No Gods No Glory. De stichting waar ik ambassadeur voor ben. Die stichting die is daar, net zoals bij meerdere festivals, om mensen met kanker, die met kanker te maken hebben, muzikale wensen te laten vervullen. Dus er was bijvoorbeeld
1: waar wij ook ieder jaar Radio on Tour voor doen, hè?
0: Zeker, ja. Er was daar bijvoorbeeld een echtpaar die elkaar 17 jaar geleden hebben leren kennen op Lowlands. Mm. Een paar jaar later elkaar naast de Alpha-tent ten huwelijk hebben gevraagd. En zij is heel erg ziek nu. En ze wilde heel graag nog een keer met hun jongetjes van 6 laten zien waar papa en mama. Nou, ik begin weer.
1: Ja.
0: Ik sta te vroeg op voor dit soort onzin.
1: Ja. Nee, dat zijn van die verhalen. Die kan je niet helemaal droge ogen brengen. Ja.
0: Die stichting is daar en ze hadden een huisje gehuurd. En het gekke was, na de eerste nacht werden we wakker in het huisje. Er lag een plattegrond van het hele complex. Het is zo'n complex met honderden huisjes. En we weten waar je moet zijn. En als je dan incheck krijgt bij de receptie. U bent hier, u moet links, rechts bij de geiten afslaan. Langs de alpaca's en dan bent u er. Dus dat lag op de tafel. En we zien bij het wakker worden dat iemand daarop geschreven. Veel plezier op Lowlands. I was here.
1: Pardon?
0: Nee, exact. En eerst denken we, grapje van de beheerder, een schoonmaker. Heeft iemand uit, we waren dan met een mannetje of 5. Heeft iemand van ons, en zegt hij dat er niet, maar gewoon puur om de boel te fucken.
1: Ja.
0: Niemand, nee, maar iedereen zei, nee, ik was het echt niet. En op een gegeven moment, eerst ben je heel van, maar wat is dit? En iedereen die vertelt, denk ik, what the fuck? En daarna laat je het ook een beetje wegzakken. En denk je, het zal allemaal wel. Totdat op een gegeven moment je toch denkt van, maar dit is toch wel een raar verhaal. Ik moet even kijken, die heb ik ergens opgeslagen. Is dat deze? Ja, tot op een gegeven moment iemand zou wezen op een filmpje op TikTok. Dat inmiddels richting de 500.000 keer is bekeken.
2: Fuck, kijk. We staan hier als schoenen. Dit huisje is dubbel geboekt. Dus waar wij nu zouden moeten gaan slapen, hangen gewoon al spullen. Liggen spullen op tafel. Godverdomme, hier ligt al gewoon spullen van iemand. Dus ons huisje is dubbel geboekt. En wij moeten nu dus gaan zorgen dat we een huisje krijgen. Ik heb wel een notitie achtergelaten. I was here. Maar ja, godskut. En er ligt ook niks waardevols, dus er is ook niks wat ik kan jatten.
0: Stel dat het daar dan gebeurt, hè, dat je incheckt bij zo'n complex en krijgt een sleutel en je merkt dat het niet klopt, dat er al iemand zit. Ga je dan terug naar de receptie van, hey, dit klopt niet? Of ga je eerst het filmen en het op internet zetten met allemaal spullen van iemand anders?
1: Nou, wat denk je zelf?
0: Ja, maar echt toch?
1: Ja.
0: En het was niet dubbel geboekt, trouwens. Het was gewoon echt een fout van de receptie. Ze hebben gewoon een sleutel meegegeven van een huisje wat niet klopt.
1: Oeh.
0: En hij zegt, er ligt niks, ze kon niks jatten. Dat lag er wel. Er lagen laptops van de stichting bijvoorbeeld. Maar gewoon het idee dat je dus een huisje boekt en dat kennelijk iedereen, elke klappenhol kan een sleutel krijgen en mag daar dan vervolgens inlopen en het op TikTok zetten. Wow. En dat daar ook laten staan.
1: Ja.
0: Ja, ik vind. Wij,
1: dat is wel een ding. Hè? Wat
0: wij vinden daar dingen van.
1: Wat heb je daar? Ben je naar de desbetreffende mensen van het huisjesparkjes gegaan?
0: Kijk, wat de mensen van het huisjesparkje zich niet realiseerden is dat Alan, de directeur van Stichting No Gods No Glory, die moet je niet dit soort dingen
1: tegen de haren instrijken.
0: Nee, exact. Want die is heel erg gesteld op haar prachtige kapsel. Dus als je haar tegen de haren instrijkt, dan krijg je een paar pellets gel tegen je neus aangegooid. Dus daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Maar dat was mijn Lowlands weekend.
1: Wauw.
0: Ja. Hoe verder?
1: Er is een vergelijkbaar verhaal, maar dat vertel ik nog wel een keer.
0: Ja. Oké. Okay.

0: Dit ga je...
1: Wat is er?
0: Ja, oké, okay. Dus ik vertelde het verhaal van het huisje op Lowlands.
1: Ja.
0: Dat loopt allemaal nog. En jij zegt dus al, net op de radio ook, ik heb ook een soortgelijk verhaal.
1: Ja.
0: Lieve kinkluisteraar. Erik vertel me dit verhaal net.
1: Het is niet bij zelf overkomen, hè?
0: Nee. Het is al zo fantastisch. Ja, jij twijfelt een beetje over dat het een beetje smerig is. Ik vind dat je het op de radio moet vertellen.
1: Nou, dan moet ik het maar doen dan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En de spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Erik Kortom. Kink.
2: Het is vrijdag. Woehoe!

0: You're the Rush Editors.
1: Kink, vrijdag corvée.
0: Kink. Ja, mocht je nou net ingeschakeld zijn, hartstikke leuk. Welkom bij de vrijdag corvée. Dat is de vrijdagochtend, nieuwe vrijdagochtend van Kink. Michiel begint om 6 uur, tussen 6 en 8. Om 8 uur schuif ik aan voor de onvervalste editie van vrijdag corvée met z'n tweetjes. Maar, ik kan het niet laten, want hij zit hier nog steeds naast me.
2: Ja, nee, jij hebt een verhaal beloofd.
0: Ja, ik heb een verhaal beloofd. Nou ja, we hadden het net over jouw No Guts No Glory verhaal op Lowlands. Dat wil zeggen dat jullie in een huisje zaten. En toen je daar terugkwam, was er iets op een papier op tafel gekrabbeld van iemand die ook dat huisje in was geweest. Blijkbaar een dubbele boeking had gehad.
2: Het hele weekend een mysterie. En toen zagen we een TikTok-filmpje van een gast die heel trots liet zien dat hij door ons huisje liep. En in feite alles had kunnen jatten wat hij wilde.
0: Ja. Ik ken een verhaal van vroeger. Het is ongetwijfeld een broodje aanverhaal, maar hij is te grappig. Dus ik vertelde dat jou te zeggen. Ja, het is wel heel smerig, maar doe maar. Oké, ik ken dus het verhaal als volgt. Van heel
2: is
0: lang
2: het mijn
0: geleden.
2: Schuld weer dan? Hè?
0: Ja. Toen TikTok nog niet bestond en het digitale tijdperk nog niet in was getreden. Was er een leuk, gezellig gezin. Wat een huisje huurde ook op zo'n huisjesding. En die kwamen op een dag thuis al lekker gewandeld met z'n allen. Lekker heerlijk buiten geweest. Kwamen binnen, ingebroken in het huisje. Raam ingeslagen, deur open. En dacht, potverdorie, wat is dat nou allemaal? Helemaal door die hele keet heen kijken. Wat is er allemaal gestolen? Is van jou misschien je Walkman gestolen? Of iets anders, of niet digitaals? Niks! Er was niks weg.
2: Alles was er nog.
0: Die hebben zich alleen maar bedacht, wat is hier gebeurd? Wat is nou goed? Wel gemeld, ja. Nou, dat is ingebroken, vreselijk. Komen na anderhalve week of 10 dagen, of midweek, terug. Brengen hun fototoestellen, hun analoge fototoestellen naar de HEMA. Komen vervolgens terug en zien op de foto's alle foto's van hun tandenborstels in de beharige reten van allerlei kerels gestoken. Ja, nou ja, of dat dus ooit echt gebeurd is, je weet het niet. Maar leuk was hij wel. Tenminste, ik zag van Martijn die appte. Ja, je kent iets met tandenborstels. Het is misschien een broodje afhaal, maar hij blijft te leuk, toch?
2: Te leuk om niet te vertellen.
0: Daarom, leek mij ook.
1: Kink, never ending story. Never ending story.
3: Hallo.
0: Hallo, hey Bas met Erik van Kink.
3: Hallo. Goeiedag.
0: Hey. Hallo. Je moest even nadenken, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Dag Bas, goedemorgen. We zijn natuurlijk bezig met de Neverending Story. We kwamen uit For All the Cows van Foo Fighters. En dan vraag ik altijd om daar vrijelijk op door te associëren. En jij kwam met een plaat waar sowieso Michiel op zwaar op aanging. En ik eigenlijk ook wel. Want die hoor je maar zelf. Vertel, welke plaat gaan we naar luisteren?
3: Kip Paard Koe van het bandje uit Kampen die helaas niet meer bestaan, want...
0: Want, ja, die niet bestaan, want. Nee, maar de band heet Want Want, hè?
3: Ja, de band heette Want Want.
0: Ja, precies. De band heette Want Want. En kip, paard, koe. Nou ja, eigenlijk is de associatie ligt voor de hand.
3: Ja.
0: Jij zegt jammer dat het bandje niet meer bestaat. Want Fokko, liedjeschrijver ervan, is wel een geniaal gastje, hè?
3: Ja, en hij maakt nog steeds heel veel leuke liedjes nu in de solo-carrière.
0: Zeker, en ook af en toe speciaal voor Michiel. Dus... Bij deze kip, paard, koe
3: van Want Want.
1: Kink, never ending story.
4: Ik wil.

0: Er is maar één band in Nederland die dat kan. Hè? Misschien wel wereldwijd. Ik heb het over de staat en this. Fire, the fire. Zometeen, volgende uurtje natuurlijk een mooi voorborduren op de Neverending Story die we gehad hebben. We hadden kip, paard, koe van Want Want. Daar mag je vrijelijk op doorassociëren. Welke plaats vind jij dat daar absoluut bij hoort of achteraan moet komen? Iets met een persoonlijk verhaal. Het mag een hele letterlijke link zijn. Bedenk het maar, dat allemaal zometeen.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter, 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de

Hopelijk 9 minuten lang en het blijft goed. Hello heaven, hello, hoorde Young Blood. Zometeen neem ik je mee onder andere naar 2009, naar 1972... en ga ik iemand feliciteren die vandaag jarig is. Want dat is ze namelijk. Florence van Florence en de Machine is jarig. En als jij wil weten hoeveel jaartjes oud ze wordt... Nou, dat hoor je dan zo. Na Pretty Vacant, dit zijn de Sex Pistols.

0: hij aanstaande. Volgend jaar dus zal hij 71 jaar gaan worden. Ik heb het over John Lydon, a.k.a. Johnny Rotten. Oftewel de frontman en absolute rebel kid van Sex Pistols. Je hoort dus met Pretty Wegen en I Don't Care. Het is tijd om je even mee te nemen naar het verleden. Ja, de Band Oasis, daar is altijd wel nieuws over. Zeker in 2009, want ze gaan uit elkaar. Geruzie natuurlijk tussen de broers Liam en Noel. Dat was daarvoor ook al schering en inslag, om het zo maar te noemen. Maar dat bereikte een kookpunt tijdens het festival Rock en Seine in Parijs. Noel stormde weg nog voordat de band überhaupt op het podium stond. Gebeurde overigens wel vaker, hè, dat ze met z'n tweeën er naartoe gingen. Dat de een dan wel opging en de ander niet. Meestal was het Liam die wegstormde, maar in dit geval was het Noel die dacht, ja, fuck you. Zou bijna 16 jaar duren voordat Oasis daarna weer op het podium stond. Dan gaan we terug naar 1972. Alice Cooper stond op deze dag van vandaag op nummer 1 in de Britse hitlijsten met de single Schools Out for Summer. Idee voor het nummer ontstond toen Alice Cooper nadacht over de vraag: wat zijn nou de 3 mooiste minuten van je leven? Daar kwam hij hiermee. Voor hem waren dat namelijk de laatste 3 minuten van de allerlaatste schooldag op een gedeelde eerste plaats met de vreugde van kerstmis. Ja, dat is ook een soort van vakantie natuurlijk, hè, kerstmis. Dus 3 minuten, de mooiste 3 minuten waren de dag dat de school uitging. En dan, langzaam zijn leven in de gloria, in 1986 werd Florence Welch geboren. Zangeres en songwriter achter Florence and the Machine. Wordt vandaag dus 40 jaartjes jong.
1: Vrijdagochtendcorvée met Erik en Michiel. Kink Alternative Rock Radio.

0: het is een beetje waar ook. Sun has set, hoorde je Be-ba-do-be. Zometeen heb ik voor jou een plaat nodig. Want we zitten midden in de never-ending story. We hebben er nog eentje te gaan om de kettingplaat van vandaag rond te maken. Oftewel, ik wil graag een plaat die voor jou logisch volgt op kip, paard, koe van want. Want dat was de laatste toevoeging die we hebben gedraaid. Laat me weten wie de kink hebt, welke plaat daar volgens jou achteraan moet. En dat kan allerlei redenen hebben. Een persoonlijke, een hele letterlijke. Nou, ga ze maar door. Wat je sowieso krijgt is Beck en Bleach Night 3.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Melissa Hippe. Een man uit Ede die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een massaslachting in Rwanda moet levenslang de cel in. Dat was ook de eis. Volgens de rechters had de man een grote rol bij een bloedbad in een stadion waarbij 3000 doden vielen. Daarna vluchtte hij naar Nederland. Hij wordt hier berecht omdat hij inmiddels Nederlander is. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Noren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. Een ruime kamermeerderheid wil dat de minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog.
3: Kink.

0: Mooi stukje tekst hoor. Because the daylight wants you just as much as I want you. You're the crack, the shutters van Snow Patrol.
1: Kink, never ending story.
0: Ja! Vorig heel vroeg begonnen met plaat nummer 1. En zo doen we ieder uur een plaat die daarop volgt. Associatief of niet. Nou, we hebben mooie inzendingen binnengekregen naar Kip, Paard, Koe van Want Want. Roy zegt Kip, Paard, Koe associatie. Een boerenzoon die hoogtijdagen vierde in de jaren 90 in het voorprogramma van onder andere Pearl Jam. Erwin Nijhoff met Sportical Sons. Goed idee was dat. Gaan we niet doen. Elianne zegt, ik vind kutmuziek van de hardheid wel dezelfde vibe hebben als Kip, Paard, Koe. Haha. En Dennis zegt de plaat na Kip, Paard, Koe moet natuurlijk zijn de Four Horsemen van Metallica. Maar ik draai straks al iets van Metallica voor je. André? André?
2: Ja.
0: Ja, hi, daar ben je. Hi.
2: Ja, daar ben ik zeker.
0: Wij spraken elkaar net heel even buiten de uitzending om. Dus hey, ik ga nergens heen, bel me maar terug, want ik lig met mijn pootje omhoog. Wat is er aan de hand?
2: Ik moet een stukje administratie doen. En ik ben eigenlijk een beetje in een eigenwijze bui. Dus ik zat domweg over internet te scrollen met mijn voetjes omhoog.
0: Ah zo, ik denk je hebt je poot gebroken of iets dergelijks. Of weet ik veel. Maar dat is, je bent gewoon lui.
2: Ja, ik ben gewoon lui.
0: Ja, nou, dat mag. Ja, dat mag. Helemaal goed. Kip, Paard, Koe. Want dat is de band. Want. En toen kwam jij met...
2: Ja, aangezien ik in een eigenwijze bui ben, als kinderen want zeggen, dan zeggen ze vaak daarom. Dus ik dacht, because van Nova Star, daar kom ik dan bij uit.
0: Hartstikke goed. Luier nog lekker verder, André. Dankjewel, man.
2: Dan ik.
0: Hele goeie. Nova Star, because...
1: Ja. Erik en Michiel in de ochtend.

0: blijft goed. Joost Zwegers, a.k.a. Novastar, hoorde je. En Because. Dat was de toevoeging van André aan de Neverending Story. Volgende week vrijdag is het natuurlijk om 6:30. Hartstikke vroeg van Michiel. Hij is er nog steeds, hoor. Hoi.
1: Ja, ja, dat is ik.
0: Dan ben jij al wakker. Dan wil je graag een vervolgplaat hierop hebben. Dus kom maar door. Wat zou er na Because van Novastar gedraaid moeten worden?
1: Ja, we hebben volgende week sowieso een iets andere vrijdagcafé. Want vanaf maandag begint de Kink 90's Top 500. Je kunt vandaag nog stemmen.
0: Zeker.
1: Dus dat betekent dat volgende week vrijdagcafé om 9:00 overgaat in de 90's Top 500. Maar tussen 6 en 9 is er gewoon vrijdagcafé. Ik dwaal een beetje af, hè?
0: Nee, dat is helemaal goed.
1: Wat moet er komende vrijdag om 6:50 worden gedraaid in navolging op Because van Novastar?
0: Because van Novastar. Dat is de plaat die je als laatste toevoeging hoorde. En dus voor volgende week vrijdag een nieuw.

0: and Something Good Can Work. Zometeen hier op Kink, Alternative Rock Radio. Onder andere The Pretty Reckless, The Clash. En in de Kink Album Top 1000 Classic. Een plaat die je absoluut in de kast hebt staan. Of in ieder geval zou moeten hebben staan.
1: In de 90s klom Alternative Rock uit de kulp.

0: Decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink, de Kink 90.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: De classic in zichzelf al, deze de Clash and Rock, de Cashman.
1: Kink, album top 1000 classic.
0: Ja, wat over classics gesproken. Vaak behandelen we een plaat in deze rubriek. Kink, album top 1000 classic. Dat je denkt, nou, is dat een classic of wordt het dat? Nou, deze is het absoluut. Ik heb het over Super Unknown van Soundgarden. Plaat uit 1994, staat op 25 in de album top 1000. En dan ben je een absolute classic. Chris Cornell dacht, even over de titel, want het is natuurlijk Super Unknown, is een beetje een rare titel. Die dacht dat Super Unknown ergens op een papier stond. Hij las dat en dacht, hé, wat leuk, mooie, goede albumtitel. Er stond iets anders, want hij was zo dyslectisch als de neten. Dus, maar het kwam uiteindelijk Super Unknown uit. Wat er daadwerkelijk stond, dat kan niemand zich herinneren, maar hij vond het wel een krachtige titel. En dat is het natuurlijk ook. Om deze plaat een licht apart geluid mee te geven, werden er allerlei experimenten uitgevoerd tijdens de opnames. Eentje daarvan is dat Chris Cornell naar Frank Sinatra moest luisteren voordat hij de vocalen van Black Hole Sun ging inzingen. Nou, of dat iets heeft gedaan, we zullen het niet weten, want hij heeft het nooit zonder dat ingezongen, maar je kunt het zo meteen zelf gaan horen, want je hoort hem zo meteen natuurlijk. En de band had zelf niet verwacht dat het album zo'n gigantisch groot succes ging worden. Ze hadden het uitstekend gevonden om in de schaduw van Pearl Jam en Nirvana te opereren. Maar ze zijn toch ook altijd dankbaar geweest voor de erkenning die deze plaatsen gebracht heeft. Dus Super Unknown van Soundgarden is vandaag de Kink album top 1000 classic. Daarvan hoor je dus zo meteen geïnspireerd op Frank Sinatra, Black Hole Sun. Maar eerst Fell on Black Days.
1: Kink album top 1000 classic.

0: Zonder Frank Sinatra was het er niet geweest. Dus Soundgarden en Black Hole staan maandag. Geen Kink Album Top 1000 Classic, want dan beginnen we met de Kink 90's Top 500. Mix het klaar om je verder de dag door te helpen. Zullen we het maar zo noemen, toch, Mick? Dag door helpen. Oh, waar zit je? Ja. Zit je.
1: Ja. Ik ga je verder de dag door helpen.
0: Heel fijn. Nou, ja. Er is maar één man die dat goed kan, dat is Mick. Ik wens je alvast een mooi weekend. Ik ben er maandagmorgen dus met de Kink 90's Top 500.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Met de police en ook de nieuws dat Florence Road zometeen na Placebo, The Bitter End.

De nieuwste Florence Road, 7563. Je zou kunnen zeggen, goed nummer. Het is letterlijk een nummer. Mick Hummel. Hallo met Mick, bij je de komende uren met dit soort flauwe grappen. En ook heel veel fijne alternative rock. Van bijvoorbeeld Paramore, zometeen The Kooks en ook Faith No More. Eerst even een track uit de 90's. Vandaag is namelijk de laatste dag dat je kan stemmen op de Kink 90's Top 500. Die gaan we vanaf maandagochtend 9 uur uitzenden. En als je nog niet gestemd had, dan is dit bij deze je reminder. Ding dong, om nog even snel jouw lijstje in te vullen via kink.nl. Of in de Kink-app. Dat kan dus nog tot vanavond. Daarna sluiten we de stembussen, gaan we een weekendje berekenen. En dan hebben we maandag die lijst voor je. Dus stem op de Kink 90's Top 500 via de Kink-app of kink.nl. Dit zou een suggestie zijn voor in je stemlijstje uit mijn geboortejaar 1992. Blind Melon op Kink. Dit is No Rain.

0: Ashes to Ashes, Faith No More bij King. Op de vrijdagmiddag, waar we zo meteen verder gaan met heel veel fijne nieuwe muziek. Zo bijvoorbeeld van Pom. Die hoor je al wel bij King, denk ik. Maar ook King Classics van Madrugada en No Doubt komen eraan.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? The Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september, King presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar King. Check de King-app voor alle details.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: met Madrugada. The Kids Are on High Street.
1: King Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Morgen rond deze tijd is het Kink Tattoo Tales. Elke zaterdagmiddag dan spreek ik een medekinker, een kinkluisteraar, die een verhaal vertelt over zijn of haar muzikale tatoeage. En dat kan een bandlogo zijn, of een songtekst, een lyric, of misschien iets totaal anders wat wel te koppelen is aan de muziek die we draaien bij Kink. Die Kink Tattoo Tales, ik smul daarvan. Ik vind dat mooi om te horen. Dus als jij ook een muzikale tatoeage hebt, stuur zeker een foto daarvan en een berichtje in de Kink-app. Wie weet spreek ik jou dan bijvoorbeeld morgenmiddag of later een keer in het weekend van Kink. Vorig weekend, toen belde ik met Meerte. Zij heeft een Nirvana-tattoo. Zij heeft die cover art van In Utero op haar arm staan.
2: Ja, het is een soort engel met waar je al de ingewanden nog kan zien.
0: Ja.
2: Nee, maar het is eigenlijk een beetje omdat bij Nirvana echt wel mijn muzieksmaak is begonnen en gaan ontwikkelen. En ik vond dit wel een heel mooi plaatje. Nou, eigenlijk door mijn vader. Die heeft echt een grote rol gespeeld in mijn muzieksmaak.
0: Wat goed. Hele gesprek met Meerte en ook de foto van haar tattoo. Die vind je in de Kink-app en op kink.nl. Foto van jouw tattoo is dus welkom in de Kink-app. Dan spreek je misschien morgenmiddag voor een nieuwe Kink Tattoo Tales. En deze komt van het album waar Meerte dus een tatoeage van op haar lichaam heeft. In Utero van Nirvana. Dit is Heart Shaped Box.

met The Last Dinner Party. Sinner hoor je. Op de vrijdagmiddag waar je zo meteen muziek krijgt van The Smiths. Eerst de King XL van deze week. En dat is een beetje een plaat met een... Nou, een klein droevig verhaaltje er wel bij. Fontaine's DC zijn natuurlijk... Eigenlijk zitten ze er lekker in, want er komt een nieuwe plaat aan. Die gaat op 16 oktober uitkomen. Dopamine Chamber. Maar tegelijkertijd is de manager van die band, Trevor Dietz, overleden deze zomer. In juni, op 27-jarige leeftijd, veel te vroeg natuurlijk. En hij was degene die van deze single, die deze week de King XL is, echt heeft gezegd van, ja, ik geloof daarin, ik vind dat te gek. Die moeten jullie wel echt opnemen en die moet wel echt op dat album komen. Dus het is een beetje een dubbel gevoel wat Fontaine's DC erbij zou moeten hebben. Maar het is wel echt een te gek nummer. Het is deze week de King XL, Marianne, Fontaine's DC.

0: De Smith speaking. How soon is now? Daarvoor de Kink XL van deze week. Dat is Marianne van Fontaine's DC. Ik kreeg een appje van Riekeld in de Kink. 10 november, uitroepteken, uitroepteken. Inderdaad, hij heeft gelijk. Er staat een hele EU en UK tour voor 2026 van Fontaine's DC opeens op de planning. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. Waarbij inderdaad de Ziggo Dome in Amsterdam op 10 november op de planning staat. Dat is goed om te weten. Nog meer goed nieuws voor Fontaine's DC. En ook goed nieuws als je fan bent van Kings of Leon of Simple Minds of van System of a Down. Want daar hoor je zometeen muziek van. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
0: Simple Minds en System of a Down krijg je zometeen in je mic. Na Kings of Leon, Wait for Me.
12: Kink. Kink. Haha. Je zei in je mik. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

System of a Down en Aerials bij Kink. Het is de week dat we tickets weggeven voor de Black Keys. Er zijn twee Kink Present shows die op de planning staan. 4 september en 5 september. Voor de duidelijkheid, deze week win je tickets voor de show van 5 september... in AFAS Live in Amsterdam. En dat gebeurt als je de Kink prijzigheid weet te vangen. Dan maak je kans op die tickets voor die Peaches and Cream World Tour. En het is vrij simpel. Als die geit door de uitzending heen mekkert... en je hoort gewoon een geit galopperen en mekkeren... dan stuur je zo snel mogelijk een bericht via de Kink-app. En wie weet bellen we je dan terug en sturen we jou daar naartoe... naar Kink Presents The Black Keys in Amsterdam. Wanneer die geit komt, dat weet je nooit precies. Maar het is gewoon een kwestie van opletten en de Kink-app in de aanslag houden. Dat is wel een gratis tip bij deze misschien. Als je even wil weten hoe die geit dan precies klinkt, waar je dan op moet letten. Als je mij dit nu hoort vertellen en denkt, Kink-prijzigheid, hoe klinkt dat dan? Ik weet toch niet hoe dat klinkt. Ik kan je nu niet een voorbeeld laten horen, want dat telt zeg maar al. Maar je kan wel even luisteren op kink.nl/geit. Daar vind je al een kleine preview van hoe die Kink-prijzigheid klinkt. En zometeen op Kink, muziek van Dodgy en ook Volbeat. En dit is Cloud Surfers, If Buts and Maybes.

0: Iets en een nummer waar blijkbaar kinderen na vernoemd worden. Berichtje in de Kink van Jos, die zegt... Lekker gitaren, blijft een heerlijk nummer. Trots dat we onze Lola ernaar vernoemd hebben. Lola Montez. Volbeat op Kink Alternative Rock Radio, waar het bijna 1:30 is. Tijd voor de Kink Zero's Break, zoals je elke dag rond deze tijd hoort. Een fijn blokje nostalgie, terug naar de jaren nul... met daarin zometeen muziek van Green Day, The Shins en ook Fall Out Boy.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.

0: Half twee, dat is elke dag het tijdstip van de Kink Zero's Break. Drie tracks achter elkaar uit de jaren nul. Een fijn blokje nostalgie door de week en ook in het weekend. En daarin hoor je zometeen een fijne dosis.
1: Pop-punk.
0: Zeker ook het liedje wat uit de Zero's komt en wat destijds ook vaak gebruikt werd in commercials van de Rijksoverheid. Misschien dat je hem daar nog wel van kent, van de Shins. Nieuw slang zometeen. En het is weer bijna tijd voor hun om naar bed te gaan. Nog een paar dagen en dan is het weer zover. We starten de Zero's Break met Green Day. Wake me up when September ends.
2: Kink.

The Kink, Zero's Break, met deze misheard song lyrics. I'm a little man and I'm also evil, also in Japan. Dat is niet wat hij zingt. This ain't a scene, it's an arms race. Fallout Boy hoor je in The Kink, Zero's Break. Daarvoor nieuw slang van The Shins. En ook Wake Me Up When September Ends, Green Day. Morgen is er, net als elke dag, rond 1:30 weer gewoon een nieuwe Kink, Zero's Break. Een fijn blokje nostalgie terug naar die mooie muzikale jaren 0. Zometeen, muziek van R.E.M., ook Young the Giant ga je horen. En dit is The Warning op Kink, Ritual.

R.E.M. en Shiny Happy People. Daarvoor hoorde je Ritual van The Warning. Er is een nieuwe single. En vanavond in de avondshow van King bij Michiel Jeuens, rond ongeveer 7:50 zal dat zijn, hoor je die als Daily Drop, de nieuwe single van The Warning. Bij deze, je bent gewaarschuwd. En Muse hoor je zo meteen met King naar Young the Giant. Dit is My Buddy.

0: meestal gaat het toch altijd over de technologische ontwikkeling en de state of the world en de maatschappij en zo. En ellende. Maar dit is volgens mij gewoon een ouderwets liefdesliedje van Muse. Be With You hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen verder met Alternative Rock van Evanescence, Churches en Robert Smith en ook Gun hoor je zo.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Met Buutma.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jesselgus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. Ze zegt er wel bij dat er een instantie komt die de dienst gaat controleren. Dat er bij de oppositie onvoldoende steun is om de begroting van het kabinet te steunen, komt door Pro, meldt de NOS. Die partij ligt dwars omdat het kabinet miljarden wil besparen op de sociale zekerheid. Er zou nu een plan liggen om de bezuinigingen te parkeren, zolang er met de vakbonden over wordt gepraat. Het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most, en het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel, bij Deventer, gaat geveld worden. Het zakenimperium van Van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit hij met een schuld van 70 miljoen. En AZ en NEC zijn in de Europa League allebei gekoppeld aan het onder meer Italiaanse Juventus en Benfica uit Portugal. Dat is net bepaald bij de loting in Monaco. Verder speelt AZ onder meer tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Sparta Praag. Voor NEC zijn een paar andere tegenstanders Stade Rens en Dynamo Zagreb. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
6: Churches en Robert Smith en O'Gun hoor je zo meteen na Evanescence. Call me when you're sober. Kink.

0: Again by Kink en Word Up. Het is toch wel bijna echt een weekend aan het worden. Het komt gevaarlijk dichtbij. Dus ik vind dat we voordat we officieel aan het weekend beginnen nog even moeten terugspoelen naar het hoogtepunt van de afgelopen week.
1: Kink. Kink Rewind.
0: Zometeen Kink Rewind. Vorige week voor het eerst gedaan. Dus op vrijdagmiddag even terugspoelen naar het leukste moment van de afgelopen week hier bij Kink. Voordat we dan officieel aan het weekend kunnen beginnen bij Jim en Isabel. En dat mag alles zijn. Hè? Dat mag een liedje zijn wat je deze week hebt gehoord bij Kink. Het kan een telefoongesprek zijn wat je in een ander programma in de loop van de week voorbij hebt horen komen. Of misschien die ene promo voor de Kink 90's Top 500. Vond je die zo vet dat je die nog één keer wil horen? Laat het weten via de Kink-app. Stuur jouw bericht voor de Kink Rewind. En dan ga ik zo meteen even kijken wat nou de leukste momenten waren van de afgelopen week hier bij Kink. Nog één keertje terugspoelen. En dan kunnen we dan gewoon officieel het weekend in. Dat zometeen in Kink Rewind na muziek van Talk Talk en Kio nu. That's me.

0: Talk Talk bij King Kink. Life's what you make it. Voordat we officieel aan dit weekend gaan beginnen, gaan we eerst nog eventjes terugspoelen naar het leukste moment van de afgelopen week bij King.
1: King Rewind.
0: Kink Rewind, daar kwamen reacties binnen via de Kink. Van bijvoorbeeld Manuel, die zegt: mijn persoonlijke hoogtepunt is twee keer mijn all-time favoriete band Ash op Kink. Dinsdag bij Isabel en gisteren bij Erik. Nou, dat is inderdaad een hoogtepunt. Die draaien we sowieso al vaker bij Kink, dus dat komt wel weer een keer goed. Dankzij Kink heb ik deze week tickets gewonnen voor de Black Keys. En Oceans and Streams vind ik hun leukste nummer, zegt Lucas. En Bram die begint ook over de Black Keys actie die we deze week hebben. En de Black Keystone bij Stefan Koren. Ja, dat was misschien wel het flauwste moment van de week. Die heeft elke dag de Black Keystone laten overgaan. Dat klonk zo.
2: De prijzigheid die levert je deze week kaart op voor de Black Keys. En moet je opletten, als ik hierop druk, dan is hij er weer. De Black Keystone.
3: Hallo, ja. Met Alexander.
0: En dat dan van de man die elke middag de dead joke van de dag uitreikt. Nou, die heeft hij dan deze week zelf, denk ik. Een berichtje van Olivier ook, die stuurt... Trouwens, is het alweer bijna zover? Een verse middagshow. Jazeker. Die verse vrijdagmiddagshow met Jim en Isabel... die is er zo meteen weer vanaf 3:00. En dat ging vorige week eigenlijk meteen al helemaal fout.
4: Hey, bedankt voor dat filmpje wat je hebt ingesproken... over de nieuwe programmering.
5: De phone
4: van de hele nieuwe vrijdag inderdaad. En ja, daar kondig je mij aan en daar zeg jij...
6: De vrouw die nooit een blad voor de mond heeft... behalve als ze rookt.
4: Zullen we nu even één ding afspreken? Ik vertel jou heel veel. Ja? Maar de rest van de wereld denkt nog steeds of dacht... dat ik gestopt was met roken.
5: Echt?
4: Ik werd vanochtend gebeld door mijn dochter.
5: Ik denk, dit is gewoon algemene kennis, want je doet er niet stiekem over of zo. Nee. Je gaat gewoon lekker naar buiten.
4: En
5: lekker.
4: Ik dacht dat ze me ging feliciteren met de nieuwe vrijdagshow. En het enige wat ik hoorde was, rook je weer!
0: Nou, of dat nog goed komt, dat ga je zo meteen horen... in een nieuwe editie van Jim en Isabel. Bij deze, het hoogtepunt van de week was dat vorige week... vrijdag Jim en Isabel begonnen is. Ik denk dat ze dan volgende week ook weer het hoogtepunt hebben... van wat er dan vanmiddag gaat gebeuren. Don't at you, throw you down, Jim. Good to know you.

0: Het is een beetje een strijd in mijn hoofd wie mijn lievelingsbelg is. Er zijn twee duidelijke kandidaten. Deze Joachim van The Haunted Youth, maar ook Karen Dame. Dus ja, ik kom daar nog niet helemaal uit. Maar hij is in ieder geval mijn op 1 na favoriete Belg. Je The Haunted Youth en Death Wish bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen muziek van Skunk en Nancy, The Hives en ook Madness ga je horen. En het begint hier langzaam een beetje naar geit te ruiken.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam,

0: Augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby! Yeah.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.

0: Nightboat to Cairo van Madness. En dat nummer begint met allemaal gekke geluiden. Allemaal van die scheepstoeters, weet je wel, van de Nightboat. Maar Stijn, je hoorde nog een gek geluid, toch?
1: Zeker.
0: Wat hoorde jij?
1: Ik hoorde een geitje.
0: Oh ja.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: En niet zomaar een geitje, het Kink prijzen geitje. En Stijn, dat levert je deze week tickets op voor de Black Keys. Daar wil jij wel heen, in principe, naar AFAS Live.
1: Zeker.
0: Waarom?
1: Het verjaardagscadeautje zijn.
0: Een verjaardagscadeautje? Ben jij op... Ja. Nee, dat is toch niet waar dat jij op 5 september jarig bent?
1: Nee, het zou afgelopen woensdag was dat.
0: Oh ja.
1: Maar de kaarten waren uitverkocht, dus nu maar proberen.
0: Dus het is een verlaat verjaardagscadeautje voor afgelopen woensdag, voor dan binnenkort, om dan daar je verjaardag te gaan vieren?
1: Ja.
0: Ik vind het een ingewikkeld verhaal, Stijn, maar bij deze je bent erbij.
1: Dankjewel.
0: Heel veel plezier bij de Black Keys.
1: Dankjewel.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.

relaxed, rustig aan, chill. Queens of the Stone Age nummer is geweest, toch? Easy Street Audio bij Kink. Daarvoor Beastie Boys, Sabotage. Marcel stuurt een berichtje in de Kink app. Oeh, dat is een lekkere voorbode voor de 90s week. Sabotage staat in mijn lijstje. Ja, als je nog je lijstje wil invullen, je stemlijst voor de Kink 90s Top 500 die inderdaad maandagochtend begint, dan moet je snel zijn, want tot vanavond kan dat nog. Hè? Stemmen via kink.nl of in de Kink app. Aftellen naar het weekend, nou dat kunnen de interrupters ook.

0: Ik quote even letterlijk het appje van Fleur in de Kink App. Yeah, de Interrupters, woehoe, die mogen vaker gedraaid worden. En dat worden ze dan ook hier bij Kink Alternative Rock Radio. Waar het zometeen weer tijd is voor Jim en Isabel op de vrijdagmiddag. Hun hoor je zometeen. En ook muziek van Nothing But Thieves en Foo Fighters komt eraan. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabyte.

0: Ido.nl/business.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen. En het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders van het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
13: Jazeker aanwezig.

0: de allernieuwste van Nothing But Thieves. Hallo, Isabel hier en Jim natuurlijk. Goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
2: Jim en Isabel.
1: He, Baby Cool, Evelyn. Nieuwe single van Nothing But Thieves.
0: Ja.
1: Ik ben zo ontzettend benieuwd naar dat gesprek wat jij met de band hebt gehad.
0: Het zijn echt, ik heb natuurlijk heel veel interviews gedaan, maar ik kan je ook een briefje geven. Het zijn echt hele relaxte jongens. En het was, mijn inzien was een leuk gesprek. Binnenkort
1: op
0: Kink.
1: Binnenkort op de Kink app of Kink.nl. Alles over het nieuwe album van Nothing But Thieves. Oeh, en daar staat dit natuurlijk ook op. Welkom bij de vrijdagmiddag van Kink. Jim en Isabel hier inderdaad. Aflevering deel 2. Ja, de eerste begon zo lekker.
0: Ja.
1: Meteen met een beschuldiging mijn kant op en dat soort dingen. Maar nee, dat is helemaal prima. Lekker samen beginnen aan het weekend. Zo gezellig als dat het ook maar kan. Het was een vreemde week, vond ik. Toch wel een beetje.
0: Ja, vond ik ook.
1: Met het overlijden van Dolly Parton natuurlijk. Het overlijden van Tim Curry.
0: Frank Beard van ZZ Top.
1: Frank Beard van ZZ Top is overleden.
0: Ja.
1: Gisteren overleed de stem van Optimus Prime.
0: Ook nog eens een keer.
1: Dat was Optimus Prime.
0: Dus kortom, het was een hele dode week eigenlijk.
1: Een hele dode week, ja. Nou, ik heb gisteravond wel één hoogtepuntje gehad.
0: Ja, heb je gekeken?
1: Ja, uiteraard heb ik gekeken. Ja,
0: duidelijkheid, ik heb helemaal niks met games. Ik weet helemaal niks, maar zelfs dit nieuws was bij mij binnengekomen. Want het was groot nieuws, hè. Er was iets op Netflix en dat was voor gamers fantastisch.
1: Ja, de eerste gameplay, zo heet dat dan. Dus beelden die je daadwerkelijk ziet als je speelt. De eerste gameplay beelden van Grand Theft Auto 6 werden onthuld. En dat was een 6 uur was dat exclusief op Netflix te zien. Super slimme marketingtruc vind ik dat. Ik kan dat heel erg waarderen als commerciële hond. Maar nee, ja, dat heb ik natuurlijk meteen zitten kijken. Genieten man. Dat is echt, alles gaat weer een stapje omhoog. Het oog voor detail in deze speelwereld, dat is ongelooflijk. Ja.
0: Het is maar goed dat het geen televisie is. Want ik probeer mijn gezicht nu in de plooi te houden. Ik begrijp er helemaal niets van. Dat je dus zo lang gaat kijken naar iets wat een game gaat worden. Maar goed, tot zover.
1: Ja, nee, zodat ik weet hoe het eruit ziet als ik het speel. Ja.
0: Bijzonder.
1: Dus hoe was jouw week, Isabel?
0: Het begin van de week was niet zo lekker. Ik was een weekend uit eten geweest en toen had ik mosselen gegeten. En ik ben dol op mosselen en je weet dat het kan fout gaan. En inderdaad, het is fout gegaan en ik heb gebeden of ik gehaald kon worden. Zo ziek was ik maandag.
1: Echt waar?
0: Ja, ik was echt heel erg behoorlijk.
1: Hoe voelde
0: ik was zo misselijk ervan en ik ben zo allergisch voor het woord mosselen dat zelfs Muscle Museum van Muse te veel was.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh ja, nee, ik ben wat vergeten. Ik moet even wat pakken.
0: Nee, momentje, ga weg hoor. Ik wil geen mosselen. Hou op.
3: Ik pak het even. Maak het paal even af. Hoe je voeten.
0: Ah, nee, jongens. Nee, maar ken je dat als je heel erg ziek bent geweest en je hebt iets gegeten wat verkeerd is gevallen, dan duurt dat nog heel erg lang voordat je daar overheen bent en dan kan je dat ook nooit meer eten. En Jim loopt echt serieus de studio uit nu. Dit was ook niet afgesproken. Hij weet ook dat ik nu helemaal niks kan doen behalve blijven lullen. En ik ben zo bang dat hij nu met mosselen aankomt. Ik ga echt kotsen gewoon hoor op de zender. Jim? Hij is gewoon weg, man. Doe normaal. Jim! Dit is echt heel erg. Hij komt niet meer terug. Duurde heel lang. Ah, nee, je hebt echt. Oh, gadverdamme. Nee.
3: Wat is er dan? Wat is hier?
0: Ik zie, hij komt nu binnen met een groene mosselpan. Ah, nee, Jim, hou op alsjeblieft.
3: Go.
0: Zitten er echt mosselen in?
3: Doe jij het dekseltje maar even open?
0: Oh, dit is wel fijn. Er zitten allemaal snackjes in voor de airfryer. Okay. Nu even een plaat, want dit duurde veel te lang.
1: Jij dacht niet van, oh shit, hij komt echt binnen met mosselen.
0: Nou, hij was ik wel.

0: The Boss, the one and only Bruce Springsteen. Heb je wel eens live gezien?
1: Nee, Bruce Springsteen nog nooit.
0: Dat schijnt echt een gigantisch spektakel te zijn.
1: Ja,
0: ik heb hem ook nog nooit live gezien. Hey. Maar die man houdt het gewoon ook 3,5 uur nog vol. En die, nou ja, heel jong is Bruce Springsteen niet meer.
1: Nee, maar dat geldt wel voor meer.
0: Nee, jij bent ook gewoon nog lekker springlevend.
1: Dat bedoel ik.
0: Maar jij bent nog lang niet zo oud als Bruce Springsteen.
1: Nee,
0: gelukkig.
1: Dat is waar.
0: Ik wil wel even normaal niet zo van het klagen op iemand die een bericht stuurt via de Kink app, want dat vind ik hartstikke leuk. Maar namens jou, geen mosselgrapjes meer.
1: Nee, geen mossel.
0: Want jij wordt er echt misselijk van.
1: Ja, ik vertelde net inderdaad dat zelfs Massel Museum van Muse dat ik er dan niet tegen kon. En Victor die reageert erop en die zegt: heb je nog iets van mossels en the firstborn? Oké, okay. Genoeg nu over die mossel.
0: Oké, wat nieuwe muziek dan, want hallo, ik ben Jim, dat is Isabel. Ja, hartstikke leuk. En naar mij hoor je naast dit tijdslot, hoor je mij ook elke maandag tot en met donderdagavond. Stel ik graag nieuwe muziek aan je voor. En dit is een plaat, daar ben ik al bijna 2 weken geobsedeerd mee. Dus ik draai hem gewoon nog een keer. Het is een plaat die gaat over leuke tijden met elkaar hebben. Niet te veel eten van iets wat misschien niet goed is, maar gewoon lekker biertjes samen chillen. Oftewel, Good Times, de nieuwe van Isaac Rue. Die hoor je nu op Kink. Voor

0: Raise the Light. Met In the Morning op Kink en In de Middag op Kink, Jim en Isabel.
1: Ja, ik moet u wel een klein beetje verontschuldigen. Ik bracht dus net een pan met...
0: Hapjes.
1: Hapjes. Die waren nog helemaal koud, dus ik heb ze weer even terug in de oven gedaan in dit geval.
0: Ik had het wel even benauwd hoor, want je bleef wel heel lang weg. Ik dacht dus echt serieus, die is natuurlijk gaan rennen ergens naartoe. Die is gestruikeld. En die ligt hier nu in de gang. Ik zat echt te twijfelen.
1: Ja nee, dit is iets wat ik al sinds afgelopen maandag of zo al op de kokstoof.
0: Oh, oké. Okay.
1: En ik dacht, dat doe ik wel even. Ik schep even die snacks in een grote pan, wat lijkt op een mosselpan, grote soeppan. Kan je trouwens ook gewoon prima mossel in koken schijnt. Maar ik hou erover op. Maar dat ging niet tegen. Volgens plan net.
0: Nee, maar je lag gelukkig niet met mossels en hapjes en al.
1: Nee, dat niet.
0: Dat dacht ik echt.
1: Nee, oké. Okay. Nee, de snacks komen eraan. Ze zijn nog een beetje aan het opwarmen. Zometeen ook... ik weet niet of je hier per se warm van wordt... maar wel de nieuwe Yardact en ook Linkerpark komt eraan.
2: Als jij aan perzik met room denkt... loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Beaches and Green Vehicle Tour... naar

0: over alle details.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.

0: nieuwe single van Yard Act heet ironisch genoeg New Beginnings. Die hoorde je hier op Kink bij Jim en Isabel.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Wel leuke berichten van Martin wat we binnenkrijgen via de Kink app. Die heeft namelijk een client, een app gemaakt, een programma gemaakt.
1: Ja.
0: Voor een hele oude computer, de Commodore 64.
1: Ja.
0: Maar die kan dus Kink ontvangen.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, het is wel jammer dat het een beetje om Kink Distortion gaat. Dat vind ik, nou ja, jammer. Het is een van de themakanalen van Kink.
1: Dit vind ik nou weer jammer.
0: Wat?
1: Support voor elkaar.
0: Ja, nee, support voor elkaar. Maar ik wil graag dat je ons kan luisteren via de Commodore 64. Dat lijkt me het allerleukst. Maar goed, dat heeft Martin dus voor elkaar. Of althans, Martin heeft dat gespot, dat dus kan.
1: Leuk.
0: Dus als je nog een oude Commodore 64 hebt liggen, ja, je kan liggen, gewoon genieten van Kink. Dat is toch mooi. Hey, zometeen dan ga jij het nieuws verbouwen. Hoe dat zit, het is een onderdeel dat heet Fake the Week. Ik leg je het zometeen allemaal uit. En het gaat over vernieuwing binnen Apple. Het grote techbedrijf, weet je wel.
1: Oh. Ja, dat weet ik nog wel, hoor.
0: Ja, nee, okay.
1: Ik ben niet zo heel technisch aangelegd, maar dat weet ik nou nog wel.
0: Ik zeg het gewoon even bij.
1: Oké.
0: Okay. Appel valt niet ver van de boom namelijk. Appeltje voor de dorst, dit is de vrijdagmiddag.
1: Where did I go wrong? Nova Star, New King.

0: Hey Jim, jij las net een berichtje voor van Martin. Omdat hij iets heel leuks had gemaakt op een Commodore 64... dat je dan King kon luisteren. Maar Martin is nu helemaal in de stress. Die zegt, nee. Richard Loerakker die heeft het gemaakt. En ik wil echt niet gaan strijken met de eer van een ander.
1: Oké, nou, Richard heeft het gemaakt. Ja, het gaat dus om een soort tooltje om King te kunnen luisteren op een Commodore 64. Een hele oude computer.
0: Maar het was even de correctie dat dus niet Martin het gemaakt heeft, maar Richard. Want anders krijgt Martin dadelijk ruzie met Richard. Dus hierbij opgelost.
1: Dat was de correctie van vanmiddag.
2: Fake de week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
1: Ja, dat is ook een beetje. We gaan nu een beetje het tegenovergestelde doen. We gaan nu alles behalve corrigeren. Want jij mag het nieuws een beetje door de war schoppen. Ik draag namelijk zometeen een stuk nieuws uit de afgelopen week voor. Maar daar laat ik wat details in weg. En aan jou en de medekinkers om de gaten in te vullen via de Kink-app. En je mag dan invullen wat je denkt wat er echt is gebeurd. Mm-hmm. Maar je mag wat mij betreft ook gewoon de boel door de war schoppen. Er zijn geen foute antwoorden, dus fake lekker de week, zou ik zeggen. En we hadden het al over de Commodore 64. Dit gaat ook over een andere techbedrijf. Want afgelopen week, Isabel, had je dit meegekregen?
0: Wat?
1: Een grootste aankondiging van Apple deze week. Het grote techbedrijf, dat ken je waarschijnlijk van de iPhone, de MacBooks en van de... Oh ja, vul me in via de Kink-app. Waar ken je Apple nog meer van?
0: Okay.
1: En ze hebben dit keer geen draagbare computer, maar een ander product hebben ze op de schop gegooid. Namelijk, let op, het Apple poetsdoekje.
0: Ja, op de schop gegooid.
1: Ja, aan innovatie geen gebrek, want het poetsdoekje... Zeg maar, dus waar je gewoon iets mee poetst.
0: Ja.
1: Nou, dat is nu donkerder van kleur. En het is in prijs verlaagd.
0: Verlaagd?
1: Ja.
0: Dat vind ik heel uitzonderlijk.
1: Ja, dus dat wat je zeg maar normaal bij een bril krijgt of zo. Dat kost nu bij Apple €10.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, €10 voor een poetsdoekje.
0: Voor zo'n poetsdoekje. Dit, wat ik hier heb liggen.
1: Ja, gewoon voor je bril. Ja, of voor je schermen. Ja. €10 kost het nu.
0: Verlaagd.
1: Hiervoor was het...
0: Nou, ik zou zeggen, stuur het via de app. Wat kostte het hiervoor? Je mag een belachelijk antwoord invullen, maar je mag ook gewoon denken wat je denkt dat het is.
1: Ja, dus het grote techbedrijf, dat ken je van de iPhone, de MacBooks en de... En nu kost het doekje €10. Hiervoor was het... Ja, ga maar los in de Kink-app. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij deze week faked. Maar laten we eerlijk zijn, het is al een beetje belachelijk nieuws. Ja, ik had het ook over dood en verderf kunnen hebben, maar dat is ook weer zo niet gezellig, vind ik in ieder geval. Goed. Het is Shikari nu op Kink.

0: lekker. Jouw god, met jou te werken, dat vind ik zo fantastisch.
1: De Tini en Lau van de Nederlandse Radio.
2: Oh, god, ham, als je blinauze keer je mag, dan nou.
1: Kim en Isabel.

0: Bring Me The Horizon en @kink.nl. Dat moet je volgen wat mij betreft op bijvoorbeeld Instagram. En dan .nl helemaal volledig uitschrijven.
1: Oh, ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, ik zie aan de horizon dat wij nog kaartjes weg gaan geven voor Baroe.
0: Oh ja, dat gaan we inderdaad
1: ik
0: ook nog doen.
1: Ik zie aan de horizon dat we zometeen een beetje gaan knabbelen bij de babbel.
0: Babbelen bij de knabbel.
1: Babbel bij de knabbel. Komt nooit meer goed, hè?
0: Ja, nee, maar de knabbel heb ik al.
1: Ja.
0: In een grote...
1: Dus dat komt goed. En natuurlijk ook nog even jouw Fake the Week invulling.
0: Uiteraard ook nog. En Weezer, Arctic Monkeys, wat een leuke middag hebben we.
1: Goed, hè? Misschien wordt het nog eens wat.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal €20 miljoen nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg.
15: King Alternative Rock Radio.
1: Nee, niet Jezus. Weezer onder andere. Oh ja,
0: Weezer zo meteen. Eerst Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor.
18: Kink. Kink. Zijn je nou?

0: toch een beetje alsof iemand...
1: Nou, kom op met die vormgeving. Okay. Schiet op.
0: Het is heel alsof iemand een piano uit het raam gooit, weet je wel.
1: Kom, vaart erin.
0: Isabel is een beetje... Die heeft er gewoon zin in. Dat is het vooral. Welkom bij Jim en Isabel.
2: Hi. Babbel bij de knabbel.
1: Ja, babbel bij de knabbel. Het is natuurlijk vrijdagmiddag. Het is inmiddels 4 uur geweest. En dan gaan de meeste mensen wel aan een beetje aan de vrijdagmiddagborrel.
0: Zeker, wij zitten al lekker aan de vrijdagmiddagborrel, hoor.
1: Of dat nou thuis is of
0: op je werk. Dat maakt helemaal niet uit.
1: Nee. En thuis valt het altijd mee. Ik bedoel, thuis hebben we genoeg te kletsen. Wij in de studio hebben ook genoeg te kletsen. Maar soms heb je dat wel eens gehad dat je dan op zo'n bedrijfsborrel staat... en dat je gewoon geen onderwerp hebt. Nou, daarom gaan we je ook een beetje helpen. Met een beetje gesprekstof voor zo'n borrel. En ook leer je ons een beetje beter kennen. Mm-hmm. En als jij reageert via de app, dan leren we jou ook een beetje beter kennen.
0: En ik heb geen idee waar we het nu over gaan hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze babbel bij de knabbel.
1: Want wat is nou de bedoeling? Ik heb hier een vraag. Die ga ik openlijk stellen. En dan ben ik natuurlijk benieuwd naar het antwoord. Jim.
0: Ja.
1: Als je een tijdmachine had, naar welke periode zou je dan reizen?
0: De jaren 80, denk ik.
1: Jaren 80?
0: Ja, de jaren 80.
1: Waarom?
0: Ligt hem wel een beetje natuurlijk wat de omstandigheden zijn, maar de jaren 80 is. Hè, Michael Jackson op zijn hoogtepunt. Ik ben naast Alternative the Rock ook groot Michael Jackson fan. Okay. De Nintendo Entertainment System kwam toen natuurlijk uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan was. Hè, de Walkman. Dat was helemaal hip en happening. Ik ben geboren in 1990 trouwens voor de context. Dus ik heb de jaren 80. Echt gewoon totaal niet meegekregen. Back to the Future dan in de bioscoop kunnen kijken voor het eerst, zeg maar. Star Wars, Return of the Jedi in de bioscoop kunnen kijken. Dat lijkt me. En ook gewoon hoe de radio klonk ook toen de tijd.
1: Anders.
0: Heel anders, ja. Maar gewoon echt, als je soms al denkt... Goh, wat zijn Jim en Isabel druk? De radio, dat was pas druk in de jaren 80.
1: Sorry, zei je nou Jim en Isabel druk?
0: Ja. Oh. Dat wij druk zijn. Oké, ik ben druk. Maar als je denkt dat ik... weet je wel, maar en er is natuurlijk digitalisering. Je kan wel dingen terugluisteren. Maar het echt meemaken, dat lijkt me tof. Dus als ik inderdaad een tijdmachine zou hebben... dan zou ik dat dan zou ik daar waarschijnlijk naartoe gaan, ja.
1: Okay.
0: En hoe zit het met jou, Isabel?
1: Ja, ik zou toch heel graag nog een keer de jaren 90 willen doen.
0: Oh.
1: Ik weet dat ik ze volledig heb meegemaakt... en dat ik er middenin zat. Maar ik weet ook hoe leuk ze waren. Dus ik zou dat... ik zou dat graag nog wel een keertje willen doen.
0: Zou je dan ook weer naar dezelfde plekken gaan als waar jij was in de jaren 90? Of zou je dan juist... ik het zo zeggen, zou je jezelf dan op gaan zoeken?
1: Jeetje, nou ga je wel, word je heel diepzinnig. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik zit gewoon weer te denken, ik ga gewoon weer terug naar de jaren 90. Weer Amsterdam in de jaren 90, want dat ziet er ook heel anders uit. De muziek, de mensen, de kleding, alles kon, alles mocht. Dus nee, ik zou zeggen naar de jaren 90. Jij daar aan de andere kant van Le Radio.
0: Naar welke radio.
1: Naar welk tijdstip zou jij weer, of naar welke periode zou jij weer terug willen gaan als je een tijdmachine had?
0: Naar welk tijdstip? 10 over 10.
1: Royal Blood.

0: Gegroet stervelingen. Je hoort de Ghost met Dans Macabre. Op jouw alternative rock radio. Goed, nee, dit is geen Efteling Radio. Dit is Kink. Hallo, goedemiddag.
1: Babbel bij de knabbel.
0: Isabel, die is even in de war. Snap ik wel. Hallo, dit is Jim en Isabel.
2: Hi, goedemiddag.
0: Van Kink.
2: Goedemiddag. Zeg, we hadden het net al over de babbel bij de knabbel. De vraag werd gesteld, als je een tijdmachine had, naar welke periode zou je dan reizen? Nou, Jim Voorwald die zei, ik zou wel graag terug willen naar de 80's. Onder andere vanwege de games en vanwege de films. Ik zei, nou, ik zou de jaren 90 of de 90's nog wel een keertje over willen doen. Want dat was een hele leuke periode. En er werd ook volop gereageerd via de app. Ik vond deze wel heel erg grappig. Ik ben alleen even heel erg snel aan het zoeken van wie het nou was. Die persoon die zei van, ik zou teruggaan naar de periode dat ik mijn ex ontmoette. En dan zou ik tegen mezelf zeggen, doe het niet. Want dat zou een hoop ellende schelen. Ja, dat vind ik inderdaad een hele goeie.
0: Robert die zegt, ik zou gewoon een weekje teruggaan om de balletjes voor de lotto in te vullen. Nou.
2: Ja, heel slim inderdaad.
0: Heb je een tijdmachine? En wat doe je dan?
2: Oh ja, Kevin van de Hogeband, die zei dat inderdaad over zijn vrouw.
0: Lyles die zegt, ik zou wel terug in de gaan in de tijd dat Jezus het brood brak. En we samen aan de Chardonnay zaten. Want je had toen geen flessen met een kurk.
2: Nee, dat klopt, want ik had vorige week van jou een fles wijn gekregen. Alleen er zat een kurk in. Dus dat heeft Lyles inderdaad goed onthouden.
0: Toen moesten we dus op zoek naar een kurkentrekker. We waren creatief met kurk, et cetera, et cetera.
2: En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, van, nou, ik zou sowieso teruggaan naar een tijdperk dat heel veel van mijn dierbaren nog leefden. En dat ik ze nog één keer zou kunnen zien. Dan denk ik, ja.
0: Ja, oké, daar had ik zelf nog niet eens echt over nagedacht.
2: Dus de 90's, maar ja, bij mij valt dat weer helemaal goed in de 90's. Dus tot zover de bal bij de knabbel. Sta je nu ergens op een borrel, weet je niet wat je tegen iemand moet zeggen. Dan kan je altijd vragen, zeg, als je een tijdmachine had gehad, naar welke periode sta je dan terug?
0: Waar zou je dan naartoe terug gaan, meid?
2: Gelijk gesprekstof. Nou, en je weet het gelijk weer, ik ben van de 90's, Jim is van de 80's. En op dit moment zijn we allebei van The Automatic.
0: Dat is alweer de Zero's.

0: Monster hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met Jim en Isabel. Isabel, even heel eerlijk, hoe lang zou jij zonder eten kunnen?
1: Vraag je dat nou echt aan mij?
0: Ja?
1: Heel lang.
0: Echt heel lang?
1: Ja, best wel.
0: Dus jij zou zomaar mee kunnen doen aan een hunger strike?
1: Dan gaan we zo draaien, zeker.
0: Dit noemen wij een teaser. Zometeen, Temple of the Dog.

0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
5: Aldi. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen Feyenoord-fans riskeren een stadionverbod na het vuurwerkincident bij de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord is camerabeelden aan het bekijken. Niet alleen de mensen die vuurwerk afstaken krijgen straf, ook mensen die hebben geholpen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd bijna 30 jaar geleden ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel, meldt de Telegraaf. Het is niet duidelijk of er een verband is. En het Rode Kruis heeft al ruim 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 open en het Rode Kruis denkt dat het een lange hulpoperatie wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knooppunt Del is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over.

0: is weer gehoord, dus mijn hele vrijdag is weer goed.
1: Dat bedoel ik. Welkom bij Jim en Isabel, het nieuwe vrijdagmiddagprogramma. Het weekend, dat vieren we. Dat doen we onder andere ook met Fake de Week. Wat is dat dan? Nou, dat is nieuws wat je zelf mag invullen. Deze week gaat het om een poetsdoekje van Apple. Je weet wel, dat bedrijf wat je kent van iPhones, MacBooks en... dat mag je zelf invullen. Het poetsdoekje, dat is nu namelijk 10 euro. En dat is goedkoper, want eerst was het... vul maar in. Nou ja, dat is jouw opdracht.
0: Ik kan er nog steeds niet over uit gewoon.
1: Dat dat poetsdoekje überhaupt 10 euro is.
0: Wel dat dat poetsdoekje 10 euro kost, dat snap ik nog wel. Alleen dat er mensen zijn die het daadwerkelijk kopen.
1: Ja, Apple-fans, dat... hè? Er zit een Apple-logotje op, hè? Appeltje. Ja,
0: zou dat het zijn, denk je?
1: Ja. Ik wilde nu de hele slechte grap maken. Dat is niet zo hard to explain. Ja,
0: dat wilde ik. Je was me net voor.
1: Wat voor een top.
0: Jammer.
1: Wat verdomme.
0: Toch nog iets beter op elkaar inspelen, Jim.
1: Moet er nog aan werken, ja.

0: aangeven. Een twist die wordt gebracht door jou. Dat vind ik dan wel weer leuk, hè? Ja, het nieuws van deze week. Dat gaat over een product van Apple. Ze hebben iets op de schop gegooid. Geen draagbare computer of zo. Want Apple, die ken je... Oh, trouwens, ik moet wel even erbij zeggen. Dankjewel Martijn en Michiel voor jullie bijdrage aan dit nieuwsbericht. Want wij maken hem nu helemaal af. Het nieuws dan van deze week.
1: Ja?
0: Ja. Het gaat dus over Apple. Dat grote techbedrijf, dat ken je waarschijnlijk van de iPhone, de MacBooks en de mini-wasstraat. Ze hebben een poetsdoekje op de schop gegooid. Het poetsdoekje dat is helemaal vernieuwd van Apple. Het is donkerder geworden. Het Apple-logotje zit in de rechteronderhoek als je hem zo uitgevouwen voor je op tafel legt. En hij is nu een prijs verlaagd. Het doekje kost nu 10 euro. Hiervoor was het 4 bananen en een perzik. Waarvoor dank, Martin.
1: Martin.
0: Of Martijn, sorry, moet ik het wel goed zeggen. Trouwens, opvallend detail. Op de website van Apple is te zien met welke apparaten het poetsdoekje werkt. Vanaf de iPhone 5 tot en met de huidige is het poetsdoekje beschikbaar. Mocht je het poetsdoekje op een ouder model gebruiken, dan staat Apple niet garant voor de gevolgen.
1: Ik kan hier niet zoveel mee. Ik ben nog steeds in shock gewoon dat mensen überhaupt zoveel geld betalen voor een poetsdoekje. Sorry.
0: Ach, Isabel. Laat ze lekker. Live and let die. Hier is Guns N' Roses.

0: gaat over dat je als volwassene alsnog hele kinderachtige dingen kan doen.
1: Zou ik nooit doen.
0: Nee, ik ook niet. Kom je daar nou weer bij. Phoebe Bridgers met Lost Boys. Ik vind dit trouwens echt een prachtig nummer.
1: Ik ook. Vind het ook heel fijn.
0: Ja. Zometeen hier bij Jim en Isabel. Kaarten voor Baruch Open Air.
1: Ja.
0: Een hartstikke leuk feestje in Rotterdam. Wat is daar allemaal te vinden?
1: Gaan we zo meteen vertellen. Ja, ik ken het ook nog niet, dus ik ben reuze benieuwd.
0: Oké, dat hoor je zo meteen. Naast ook de nieuwe van Editors.
2: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
15: Hé, wat doe jij nou?
14: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. En de nieuwe Noorse koning Haakon de 8e wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lijken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort West. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Van de A12 Arnhem richting Den Haag ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechterrijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden. Kink.
0: Rustig aan, Isabel. Jim en Isabel. Je hoeft nog niet te rijden, we zitten hier nog even. Zometeen de editors.
1: En ook Come Out and Play nu van The Offspring.
0: Oh nee, wat erg. Oh.
1: Wat?
0: Ik zei de editors, het is editors. Ja, nee,
1: ik word er ook op afgemaakt. Hè. Ja, nee, dat kan echt niet.
0: Het is editors, even voor de duidelijkheid.
1: Goed
0: editors.
1: Gecorrigeerd.
0: The Rush, zometeen.
1: Come Out and Play. You got

0: Wat een heerlijke plaat van Editors. Je hoorde The Rush.
1: De airfryer is opgewarmd. De drankjes staan koud. Jim en Isabel zitten er klaar voor. Je weekend op Kink kan beginnen.
0: De vrijdagmiddag. Dit is Jim en Isabel. Welke gekkigheid al gehad deze middag. Ik heb snacks uit de oven gehaald, die heb ik in een mosselpan gestopt.
2: Even over, niet flauw bedoeld. Mm-hmm. Ik vind het super lief dat je die snacks had meegenomen, maar je hebt ze in de oven gedaan, hè?
0: Ja, ja. We moeten echt... Niet in die pan trouwens, even voor duidelijkheid.
2: Nee, maar we moeten even een airfryer regelen, want ik vind dat uit de airfryer het is lekkerder dan uit de oven, als ik zo eerlijk mag zijn.
0: Mail even. Ja. Laat even een bericht achter in de kink als je nog een airfryer hebt liggen of zo die je niet gebruikt en die ook enigszins schoon is, dat zou fijn zijn.
2: Lekker voor vrijdag.
0: Hebben wij lekkere snacks op vrijdag. Nee, Fik de Week hebben we al gehad. De babbel bij de knabbel ook al gedaan. We hebben ook nog wat leuks. Sowieso, ik hoop dat tot nu toe het leuk is voor jou. Maar we hebben nog wat extra leuks voor jou. Namelijk 2 kaarten voor Baruch Open Air.
2: Ja, dat riep je heel enthousiast tegen me. Ja, we kunnen kaartjes weggeven voor Baruch. En toen keek ik je een beetje blond aan. Nou weet ik heel veel. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik kende dit nog niet. Dus wat is het?
0: Nou ja, Baruch is een poppodium in Rotterdam.
2: Ja.
0: Nou, Rotterdam, daar ga je al. En Baruch Open Air, dat is een feestje dat ze praktisch elk jaar geven. Een festival dus eigenlijk. Een festival in september. Volgende week dan gaat het plaatsvinden. Of nee, over 2 weken. Ik kan het wel goed zeggen.
2: Ik zie vrijdag 11 en zaterdag 12 september staan.
0: Ja, dat is het inderdaad. En het wordt een heel leuk feestje, want de Buzzcocks die zijn erbij. Fear Factory, Heath, Fat Dog... En Ist.
2: Oeh, nou dat is voor mij
0: goed. Daar gaan we allebei aan. Wil jij nou bij Baruch Open Air zijn? We gaan er niet al te moeilijk over doen. Stuur gewoon een leuk bericht naar de Kink App.
2: Ja.
0: Wat ben je bijvoorbeeld van plan om te gaan doen dit weekend? Zou je heel veel zin hebben in Ist, Fear Factory of Fat Dog of zo? Stuur gewoon een leuk bericht en dan zorgen wij dat die 2 tickets
2: ook komen. Ik weet dat het tegenwoordig heel lastig is om positieve, vrolijke berichten te tikken. Ik weet het, daarom een extra uitdaging. Dus ik zou zeggen, doe je best. Gewoon een enthousiast berichtje. Waarom lijkt het jou leuk om naar Baruch te gaan? Vrijdag 11. Is het trouwens voor allebei de dagen die kaart?
0: Zeker, beide dagen.
2: Dus voor vrijdag en voor zaterdag.
0: Baruch Open Air, laat het weten via de Kink App. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: En dan gingen de meisjes backstage bij Aerosmith en dan moesten ze kniebeschermers om.
1: Nee, en wat? Kniebeschermers om, waarom?
0: Ik zeg verder niks. Denk er maar even over na.
1: Kniebeschermers. Oh, wacht, backstage?
0: Ja, gewoon, niet door nu.
1: twee kaarten voor Baruch Open Air.
0: Soms moet je weten wanneer je iets moet laten gaan.
1: Oké. Ja, dat ben ik heel slecht in dat geval. Baruch Open Air, dat is vrijdag 11 en zaterdag 12 september... in de Baruch Poppodium in Rotterdam. Dit jaar met Buzzcocks, Fear Factory, Heath, Fat Dog en Ist Ist. Nou ja, dat zijn een paar namen. Mocht je ze nog niet live hebben gezien... zeker in het geval van een Fat Dog en een Heath en ook een Ist Ist... dat moet je echt een keer gezien hebben. Dus daar wil je bij zijn. Dat geldt ook voor Nico. Of althans, niet eigenlijk voor Nico zelf. Die zegt, hallo vrijdagmiddag duo. Mijn zoon is wel toe aan een feest. Hij zorgt dus eentje heel goed voor mijn kleindochter. Maar heeft daarin soms ook nog wat afleiding nodig.
0: Nou, dan moet Nico dus op de kleindochter passen. En dan kan zijn zoon lekker naar Baruch toe. Ja. Ik vind het helemaal gaaf. Weet je dat ik alle bands die je net opnoemde... Ja, behalve Fear Factory... ook nooit live heb gezien.
1: Nee, nog nooit?
0: Ist ook nog nooit.
1: Dan moeten we eigenlijk in oktober, want dan doen ze ook nog een paar optredens in Nederland. Dan moeten we eigenlijk naar Ist toe.
0: Zullen we dat nu afspreken dan? Dat we dan een keer samen naar Ist gaan?
1: Even een DM'tje sturen naar die gast.
0: Ik vind het helemaal leuk.
1: Kijken of we nog iets kunnen fixen. Ist staat dus op Baruch Open Air. Je hoort ze nu op Kink. Dit is I Am.

0: Ja, 1,50 meter. Hartstikke tenger. En dan komt er zo'n geluid uit. Guano Waves, Big in Japan.
1: Ik dacht eerst, heb je nou over mij? Maar nee. Hartstikke tenger, dat ben ik niet.
0: Nee.
1: 1,50 meter, daar kan je nog een argument voor bedenken.
0: Bij jou kan er ook heel veel herrie uitkomen.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Maar niet zo zuiver als bij Guano Waves.
0: Nee,
1: dat niet. Zeg, Isabel, heb jij al je lijstje gemaakt? Via king.nl/stem.
0: Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik begin daar nooit aan, want ik ben echt een week mee bezig. Ik kan nooit kiezen dan. En dan ga ik weer twijfelen, dan ga ik weer opnieuw beginnen. Dus ik ben er wel aan begonnen, maar is nog steeds niet af.
1: Nou ja, bij deze een waarschuwing.
0: Laatste kans, hè?
1: De laatste kans, ja. Vanavond gaan de stembussen namelijk dicht voor het volgende.
2: In de 90's klom alternative rock uit de kul.

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: 5:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. Een Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. Mladic wordt in Servië door velen nog steeds als een held gezien. Het aantal vermisten in Nepal is opgelopen naar 2000, waaronder 3 Nederlanders. 2 van hen waren volgens de Telegraaf op een spirituele reis. Er zijn zo'n 580 doden geteld. En tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerkincident bij Cambuur vorig weekend. Beelden worden naast pasfoto's van seizoenkaarten gelegd om mensen te identificeren. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht staat in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechte rijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden.

0: akoestische set van hun al wel eens gezien.
1: Die hier gedaan is, bedoel je?
0: Nee, op Pinkpop. Wel op de Secret Stage, hosted by Kink.
1: Nee.
0: Nee? Ja, die moet je eigenlijk even checken. Ja, nee, die moet je echt even checken. Dat is echt te gek. Als je denkt, Wodan Boys en akoestisch, dat gaat helemaal niet. Maar dat is een combi die werkt verrassend goed.
1: Oh, dat geloof ik ook wel.
0: Als je een beetje in een feeststemming bent, dat dan wel. Dat dan wel. Sowieso feeststemming, want Wodan Boys die gaan dit najaar gaan ze weer een aantal optredens doen. En dat is altijd iets om je op te verheugen. En Blindsided staat nog niet op een EP of een album of zo. Dus...
1: Er kan nog van alles
0: gebeuren. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we weer wat nieuwe gitaargeluiden uit Den Haag krijgen.
1: Je ziet mij een beetje... Ik zit namelijk heel stiekem, heel eerlijk.
0: Ja?
1: Wodan Boys, Den Haag, hoorden net alle file nieuws dingen.
0: Jij maakt je echt zorgen.
1: Niet zorgen, maar wel vervelend. Dat ik dacht, oh nee, dat zijn gewoon drie klappers op mijn weg naar huis. Dus ik zat stiekem even op mijn Google Maps te kijken hoe lang ik er zo meteen even moet.
0: Hoe lang doe je er normaal over en hoe lang doe je er nu over?
1: Normaal gesproken zou ik er nu op dit tijdstip zou ik er toch een uurtje over moeten doen. Maar er staat nu al 1 uur en 40 minuten. lach je ook.
0: Ik moet praktisch dezelfde kant op.
1: Dus... Ja, dat is waar. Pak je ook nog dat hele stuk van die A12?
0: Je zegt lokaal taal.
1: Maakt niet uit.
0: Geen idee. Mocht je nu al in de file staan trouwens, sterkte.
1: Ja, succes.
0: Wij hopen je rit iets wat gemakkelijker en leuker te maken in ieder geval. Met veel fijne alternative rock. Onder zometeen Case Choice, Believe.
1: En nu een Fans Joy. Ripta.

0: Kink XL gaan we nu toch doen?
1: Jazeker, ja.
0: Ja, nee, ik kan het even niet zo snel vinden. Want ik zag net binnenkomen dat Fontaine's DC, want dat is de Kink XL, dat die naar Nederland komen, naar de Ziggo Dome.
1: Dat is toch wel echt te gek, hè? De Ziggo Dome ook, hè?
0: Volgens mij
1: moet
0: wel,
1: je nagaan. Deze band is zo ontzettend gegroeid de afgelopen, paar jaar. Afgelopen 5-6 jaar.
0: De
1: Ziggo Dome.
0: Ik hoop dat ik het goed zeg. Want ik zag het net en ik zat te lezen, maar dan raak ik helemaal afgeleid. Hè?
1: Jij hebt nog geen ticket, zou ik te merken.
0: Vrouwen zouden toch twee dingen tegelijk moeten kunnen doen. Maar,
1: ik zeg helemaal niks.
0: Volgens mij november volgend jaar, Ziggo Dome. En zo niet, ga even googlen, dan kom je het vanzelf tegen. Want je bent hier echt aan het goede adres voor de beste info en de beste muziek.
1: Lekker bezig is er wel. De Kikker zelf van Fontaine's DC is inderdaad de nieuwe single van... dat zei ik net, Fontaine's DC.
0: Ik heb het al... Lekker bezig, Jim.
1: Ja, ik heb het al niet van bereid, joh. Hier is Marianne.

0: Frans Ferdinand, dat is fire.
1: Dat was hem weer, hè?
0: Dat was hem weer.
1: Gaat snel.
0: Frans Ferdinand dan.
1: En wij ook, voor vandaag.
0: Voor vandaag wel,
1: zeker,
0: ja.
1: Ik weet hem. Time flies when you're having fun.
0: Ja, bijna 6 uur. Hoe staat het met de files, Isabel?
1: Oh.
0: Wil je kijken hoe lang je rit is?
1: Nee. Ik ga zo eerst even uitgebreid op de wc zitten, denk ik.
0: Oké, dan weten we door wat we... Isabel gaat doomscrollen zometeen. Zometeen ook hier op Kink. Geen gedoomscroll van Isabel, maar wel de one and only Michiel Jurjens.
1: Ik wou net zeggen, ik hoop niet dat je Larissa gaat zeggen. Leuk dat Michiel er even is.
0: Ja, heel erg leuk. Ja, die komt net uit Den Haag. Jij moet naar Den Haag.
1: Naar Den Haag, ja. Wisseling van de wacht.
0: En ook 21 Pilots en Red Hot Chili Peppers zometeen. Namens ons, fijn weekend.
1: En niks wat ik ook niet zou doen. En tot maandag dan weer.
0: Veel plezier met Michiel.
1: Joe. Bye.

0: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Leknessund ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurriëns.
3: 21 Pilots Drum Show hoor je na de Red Hot Chili Peppers.

misschien wel de mooiste avond van de week. Ik ben er nog niet helemaal uit of de zaterdagavond de mooiste is. Of dat dat dan toch de vrijdag is. Hoe dan ook. Hij is begonnen, je vrijdagavond. En ik ben blij dat je hem met Kink begint. Mijn naam is Michiel Jurjens. Op de plek van Larissa Posma tot een uur of negen. Ik heb de staat voor je meegenomen. The Fire komt eraan. Fisher Z ook zo. En nu eerst The Pretty Reckless and About You.

0: Fire. Het was De Staat. Je luistert naar Kink. Dat betekent dat je het beste van meerdere decennia aan alternative rock hoort. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen bijna 8 minuten lang de Stone Roses. War on Drugs komt er ook aan, Oceans of Darkness. En live binnen 3 minuten.
1: Kink. Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour.

0: Details. Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Simpel.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

vrijdagavond. Met een beetje geluk is je weekend begonnen, heb je de tijd. En dus neem ik ook de tijd hier om dit gewoon helemaal uit te laten lopen. Stone Roses, 8 minuten lang. I am the resurrection. Zometeen 5 minuten lang. Alice in Chains. Heaven Beside You komt eraan. En dit zijn de Dandy Warhols bij Kink. Bohemian Like You.

0: Texas en Tennessee. Het was Cage the Elephant hier bij Kink. Dankjewel voor alle leuke berichten die met de Kink-app binnenkomen. Judith die zegt, hey Michiel, wat leuk om je weer eens te horen. En Mark die vraagt of er nog Haagse roddels zijn. Nou, ik wilde het eigenlijk een avondje achterwege laten. Al heb ik wel gossip voor je zometeen. Nothing but Thieves en Lou Reed komen eraan. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo.

0: secondlove.nl/business.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 7 uur. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest, omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tveller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22.
4: Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
5: Met Nothing But Thieves en The Gossip naar Lou.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

of Control, iets na zevenen op de vrijdagavond van Kink. Als je Erik Corton en Michiel Veenstra verwacht had, dan is het goed om te weten dat je voor Corton en Veenstra de radio op vrijdag wat eerder aan moet zetten. Vrijdagochtend, 8 uur, dan is het Michiel Veenstra's Kinkstart, maar dan tussen 8 en 10 met Corton erbij. En dan hoor je Erik Corton na 10 weer met zichzelf en zijn fijne stemgeluid. Op vrijdagavond is het dan Larissa Postma tussen 6 en 9. Alleen om het nog wat verwarrender te maken is Larissa nog even op vakantie. En dus werd er aan mij, Michiel Jurins, gevraagd: wil jij hier dan gaan zitten? Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Dat ben ik gewoon gaan doen. En ik ben er heel blij mee om hier te zijn. En het maakt het niet zo heel veel uit. Maar het is nog steeds gewoon de beste alternative rock hier. Bijvoorbeeld even een van mijn favorieten van Kings of Leon zometeen. Temple komt eraan. Manic Street Preachers ook. Alvast wat voorpret voor de Kink 90s Top 500 die maandag begint. Motorcycle Emptiness komt eraan. En dit is eerst uit 2026 Nothing But Thieves. An Evolution.

altijd meteen blij als ik deze hoor. En als ik hem draai ook trouwens. Kings of Leon, Temple bij Kink. En dit is Personal Trainer. Entire Skit.

0: My Sunshine. Op deze heerlijke, al zeg ik het zelf, vrijdagavond. Daily Drop, zometeen je dagelijkse dosis nieuwe muziek. Titeltrack van een album van een veelbelovende band. Vandaag uitgekomen. Liedje dus nog geen 24 uur oud, hoor je zo. En ook binnen 2 minuten al Sonne van Rammstein.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Media

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone. King.

Zoals dat tegenwoordig gaat, jarenlang langzaam een beetje aan je naam werken. Vooral op social media, TikTok met covers en uiteindelijk zelf daar. En wat is het goed? Florence Road, 7563, hoorde je hier op Kink. Het over 4,5 minuut. Nieuwe muziek, vandaag uitgekomen van de Mexicaanse zussen van The Warning. Een heel album. En de titeltrack daarvan hoor je zo als Daily Drop. Na Semi-Sonic, Closing Time. Closing.

En als het weekend dan begint, dan kun je maar beter goed voorbereid zijn. Daily Drop. En helemaal op de hoogte van alles wat je moet weten. In dit geval op het gebied van nieuwe muziek. Elke avond hier op Kink, de Daily Drop. Het is vrijdag, sowieso de dag waarop de muziekindustrie heel veel nieuws op je afgooit. En zo is er ook een gloednieuw album uitgekomen vandaag van The Warning. De drie zussen uit Monterrey, Mexico, Daniela, Alejandra en Paulina. Dan heb ik het compleet. Het album heet Everything's Falling. Je hebt ze het afgelopen voorjaar ook veel op Kink kunnen horen met Kerosene bijvoorbeeld. En de titeltrack van dat album, Everything's Falling, is er nu ook als single. Ik laat hem graag aan je horen en ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Dit

The Killers, Somebody Told Me. En de Daily Drop van deze vrijdagavond was The Warning, Everything's Fallen. Dankjewel voor de... Nou, toch vooral wel hele enthousiaste berichten die via de Kink-app binnen zijn gekomen. Paul die aangeeft dat hij fan is van The Warning sinds hij ze vorig jaar in een snikhete tent op Pinkpop zag. Ja, en ik was daar ook. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van The Warning gehoord. Dat ligt waarschijnlijk aan mij. Ik weet ook nog, het was heel warm, heel zonnig. Dus het had ook een beetje met schaduw te maken. Maar ik was ook wel enthousiast over wat ik dan las in het papieren programmaboekje dat ik die dag bij me had. En heel aangenaam verrast. Echt heel goed. The Warning, nieuw album Everything's Falling, vandaag uitgekomen. En de titeltrack Everything's Falling was vandaag dus de Daily Drop. Zometeen Green Day, 21 Guns. En dit is Honey, I'm Home by Kink and Pretty.

0: ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel €15 per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan €80 miljoen verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop op de bosbaan was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Jurriens.

Jimi Hendrix op Kink. The Wind Cries Mary. Als er de afgelopen week dingen zijn geweest die je gefrustreerd hebben. Misschien eerste werkweek weer na een zomervakantie. En ben je nu alweer toe aan de volgende. Of wat dan ook. Dan is er zometeen de gelegenheid om alles even van je af te schreeuwen. Je kunt je ook een persoon erbij voorstellen. Dat kan ook altijd helpen. 3 Days Grace komt eraan. I Hate Everything About You. Hoor je naar R.E.M. en eerst Cloud Surf.

Dit is wat deze zender zo fijn maakt. Kink en 3 Days Grace. I hate everything about you. Depeche Mode komt er ook aan. Personal Jesus. En dit is Bertha You. And how does it feel?

0: Depeche Mode. Reach out and touch faith. Personal Jesus, binnen 3 minuten hoor je hier Weezer.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio.

0: millennium waar een grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby. Yeah.
0: Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
2: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Stem nu via kink.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijs

stond hij op 80. Waar hij dit jaar staat, hoor je vanaf maandag. Want dan begint hij de Kink 90s Top 500 Nirvana Lithium. Ze stonden ook op 2 trouwens, met Smells Like Teen Spirit. Heel benieuwd hoe dat dit jaar is. Je hoort het vanaf maandagochtend. In de Kink 90s Top 500. Zometeen natuurlijk Linkin Park. En eerst Kasabian.

The Runaway Train, het was Soul Asylum daarvoor. Het is alweer 2 jaar geleden, joh. Begin september was het. De verrassing, Linkin Park was terug. Met Emily Armstrong als zangeres en met The Emptiness Machine als nieuwe single. 2 jaar geleden, wat gaat dat snel. Zometeen is Marco hier vanaf 9 uur. Voor die tijd heb ik deze nog voor je. Bibidubi, Sun Has Set.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terecht kwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
6: Hallo, hallo. Zometeen muziek voor je van KO, maar eerst Placebo met David Bowie.
4: Kink.

We hebben elkaar ook vaker dan eens aangekeken met Zero's. Ik had een liefje in Kerkrade, ook wel bekend als Kerkrade voor de normale Nederlander onder ons. En ik had een vriendin daar ergens op geduikeld. Vraag me niet hoe dat zat, want ik kwam zelf echt uit de andere kant van Nederland. Toch met elkaar terechtgekomen in de woonkamer. En we zouden samen naar Stereophonics gaan. Vooral omdat we allebei fan waren van dit liedje. Het is allebei niet gelukt. De relatie niet, maar ook het optreden niet. We hadden kaarten, ging uiteindelijk niet door. En dus nooit tot op de dag van vandaag deze track live gehoord van de band Stereophonics Dakota. 21 jaar oud inmiddels, van de platen Language, Sex, Violence and Other. En dat zijn wij vanavond, The Others. Vanavond ga je de leukste avond van de week vullen met de beste alternative rock. En het kan zijn dat je hier en daar wat vreemde geluiden voorbij hoort komen. Incubus. Als je dat hoort, dat is niet zomaar. Dit geluid, Incubus. Zul je vanavond zomaar misschien wel een keer of 30 voorbij horen komen? En nee, je wordt niet gek, het zit niet in je hoofd. Maar als je niet oppast, gaat dat wel gebeuren. Waarom is dat dan, Marco? Nou, een hele belangrijke reden heb ik daarvoor. En jij speelt daar een hoofdrol in. Ik ga je straks uitleggen. Vanavond muziek van Tame Impala. De Foo Fighters staan voor je klaar. En straks de kortste track van de week. Maar eerst Van Halen, Running with the Devil.

0: jaar kwam er nog een nieuwe plaat uit van ze. Never Know. Nou ja, dat klopt ook wel een beetje. Want ik heb die plaat hebben we nog nooit gehoord. Show, jij wel? King Shortcut. King Shortcut. Is wel ontgaan, maar ik zal het even in de gaten houden. Misschien staat er nog wel wat leuks op. Je hoort in ieder geval Oula van de Koeks. En van de Koeks is het een hele kleine brug naar een snelle hap. En dat is precies waar we nu op uit zijn gekomen. Namelijk, elke vrijdagavond, zo rond 9:15... is het tijd voor de King Shortcut. Het kortste liedje van de week. Gewoon even een lekkere vrijdagavondhap. Snel, vettig en hup, weer door. Als je nou een liedje hebt die kort is, maar let op. Hij mag maximaal 2 minuten duren. Dan mag je hem doorsturen via de King Cap. Pak ik hem er zo meteen erbij binnen nu en een kwartier. In de tussentijd hoor je onder andere muziek van Queens of the Stone Age. En ook Crash Test Dummies komt voorbij. En misschien nog wel iets van deze band.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour.

0: weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Nu.nl/business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor

0: van Heerden.
1: Met zo muziek van Crash Test Dummies. Eerst even lekker aan elkaar zitten met Queens of the Stone Age.

0: echte autorijplaten. Zeker op zo'n dag als vandaag, waar het ineens begint te planten en dat je misschien een drukke week hebt gehad en niet alles liep helemaal volgens plan. En dan deze er even in knallen. Muse en Cryogen hoorde je op Kink. Wow. Incubus. Ah ja, als je net intuned, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, was dit nou? Kink Shortcut. Kink Shortcut. Vanavond een keer of 30, misschien wel vaker, ga je dit horen. Incubus. Ik vertel je straks waarom. Komt goed. Geen nood. Eerst tijd voor de allerkortste plaat van deze week. Elke week zo rond 9:45. Tijd voor de Kink Shortcut. Een heel kort liedje. Sterker nog, hij mag niet langer duren dan 2 minuten. Dus gemiddeld hoe lang jij je eten opwarmt in de magnetron, zo lang mag het liedje duren. En ik heb er eentje gevonden die, ja, ik vind het echt heel knap hoor. Want als je dan toch hebt over de richtlijnen van hoe lang een liedje mag duren. Roy, die zit er wel echt wel heel knap op. Dus even kijken of hij er is.
1: Roy van Mink.
0: Hey Roy, Marco van Kink spreek je mee. Ah, nee, is het weer zo'n avond? Roy, je hebt waarschijnlijk te weinig tijd. Niet zo heel gek dat je daarom een Kink Shortcut hebt aangevraagd. Namelijk een heel kort liedje die niet langer duurt dan 2 minuten. Het mooie is, je hebt er eentje gekozen die precies 2 minuten duurt. Vind ik knap. Namelijk Ellis Bits, Girlfriend in de Coma. Hij komt nu en voor je het weet is hij alweer voorbij.

2 minuten 2 seconden, zegt Richard. Ja, hij is er bij mij ook in een versie van 1 minuut en 58 seconden. Maar ik heb die genomen van precies 2 minuten. Roy vroeg hem vandaag aan als de Kink Shortcut. Elke week even een lekkere, snelle, vette hap hier op Kink. Zo rond 9:45. En er zijn er heel veel meer, dus als je er eentje hebt... en zo hoorde ik er vanmiddag eentje van Big in Japan, van de Goo Goo Dolls. Die hoorde ik bij Jim Voorwald en Isabel Brinkman. Die zou ik eventueel volgende week kunnen meenemen natuurlijk. Als je iets hebt, laat het weten. De King Shortcut, volgende week pak ik er gewoon weer eentje bij. Van harte welkom, sluit lekker aan. Dit is de vrijdagavond van Kink met zometeen Bleach 93, Eerst Within Temptation. Dit is Mother Earth.

0: je hebt gelijk, Matthijs. Het is niet Big in Japan van Goo Goo Dolls, maar van Komodo Apes. En nu Bleach 93.
1: What you hear is what you get. Kink Alternative Rock Radio.

fietsen langs de kant van de weg. Hè. Helemaal geen straf trouwens. Bleach, snij en vries, ze zijn overal. En als het jou nog niet echt op is gevallen, dan moet je dus niet 13 september aanstaande naar Amsterdam afreizen in de buurt van Bitterzoet, want daar treden ze namelijk op die avond. Dus kun je ze zomaar tegen het lijf lopen. Bleach, snij en vries en de nieuwe single te horen op Kink, Figure 8. Niet 8, maar wel 10. Het ANP-nieuws van 10 uur staat zometeen voor je klaar. Aan de andere kant onder andere muziek klaarstaan voor je van Paramore.

0: strakker dan normaal of überhaupt iets geks op de radio. Namelijk dit.
1: Incubus.
0: En als je denkt, wat is dat toch wat ik steeds hoor? Ik ga het je zo meteen uitleggen.
1: Kink.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
0: Met zometeen muziek over voordat je geboren was. De Vices, die gaan het zo meteen uitleggen. En
1: Incubus.
0: Nou, of je ze hoort, dat is nog maar de vraag. Zometeen meer daarover. Eerst

Dat nummer met die bevlekte video, weet je nog? Iedere keer als ik de video zie van Love Fool van de Cardigans, dan zie ik daar die vlek op de bank en ik kan het niet ontzien. Check maar eens, maar wees gewaarschuwd, want je gaat het zien. Namelijk, Nina Persson zit in een cabrio op een rode bank, even uit mijn hoofd. En daar zit een hele grote vlek op die lijkt van haar arm te komen waar een tatoeage op zit. En ik weet tot op de dag van vandaag niet of dat ook bedoeld was of niet. Je hoorde in ieder geval de Cardigans op Kink, Loveful en daarvoor de band uit Groningen, The Vices. En vandaag Groningen natuurlijk even in het zonnetje, want het is vandaag Gronings Ontzet. Ook wel 28ste heet het, of Bommenberend. Alle bommen en granaten. En dat kan ik heel stoer doen, maar ik moest het ook even opzoeken. Maar op de 28ste in 1672 was het uiteindelijk niet gelukt dat ene Bernard von Galen probeerde Groningen te ontzetten. Hij moest zich terugtrekken, de troepen die gingen weg en Groningen was weer bevrijd. En dat wordt vandaag gevierd. En daarom speciaal in het zonnetje The Vices uit Grunning Before Your Birth. Van harte welkom, dit is de lekkerste avond van de week. Namelijk de vrijdagavond tot aan middernacht gevuld met een heleboel fijne alternative rock. Die krijg je onder andere van The White Stripes en Call Me van Blondie. Incubus. En de hele tijd hoor je dit ergens tussendoor kruipen. Incubus. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja Marco, ik heb dit nou zo vaak gehoord. Het begint langzaamaan onder mijn huid te kruipen en in mijn hoofd te zitten. Wat is dit toch? Ja, dat het in je hoofd begint te zitten, dat is precies het doel. En wat ik daarmee wil, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor New Beginnings. Dit is Yard Act.

0: Je hebt helemaal gelijk, Ellen. Ze stuurde me net een bericht naar de studio via de Kink-app. Met de tekst. Hey Marco, je had het net over de band Bleach 93... dat ze overal geprogrammeerd staan. Maar deze zijn het ook, hè? Ja, klopt, helemaal. Elke affiche die je wel ergens voorbij ziet komen over Pinkpop... of over welk groot festival dan ook, The Haunted Youth is erbij. En dat mede dankzij een hele goede plaat die ze dit jaar uitbrachten. Boys Cry 2, en daar staat deze op, Forget Me.
1: Kink. Kink.
0: Nou, dat gaan we zeker niet doen. En ik hoop jij mij ook niet, want ik ga vanavond proberen... je vrijdagavond op een ultieme manier te vullen met de beste alternative rock. Tot aan middernacht. Mijn naam is Marco en ik heb zometeen onder andere Arctic Monkeys voor je. Maar eerst even wat vragen beantwoorden, want via de Kink-app zie ik nogal wat dingen binnenkomen over Marco. Wat is dat toch? Incubus. Ik hoor echt de hele tijd Incubus, maar ik hoor ze maar niet. Zit daar een reden achter? Incubus. Jazeker. Het is vanavond de allerlaatste kans dat je een stem kunt uitbrengen op de Kink 90's Top 500. Aanstaande maandag, dan trappen we hem af hier op Kink in de ochtend. 500 beste liedjes ooit gemaakt in de jaren 90 volgens jou. En als je daar nog een stem in wilt hebben, dan kun je dat vanavond nog doen. Daarna is het over en uit. Als je kijkt op kink.nl/stem, dan zie je daar de kans om heel veel liedjes al te kunnen selecteren. Die staan al voor je klaar en daar kun je dan uit kiezen. Alleen Incubus heeft maar één liedje in die lijst staan. En dat kan ik niet verkroppen, dat kan toch helemaal niet? Ik bedoel, in 1999 kwam de plaat Make Yourself uit. Die alleen al staat vol met rammers zoals Stellar, Pardon Me, Drive, Consequence. En daar kun je dus niet uit kiezen. En dus hoop ik, Incubus, dat als je vanavond nog gaat stemmen op de Kink 90's Top 500... dat je een aantal vrije keuzes gebruikt voor een paar tracks van Incubus. Heb ik ook gedaan. En hopelijk kunnen we zo zorgen dat Incubus vaker terechtkomt... in de Kink 90's Top 500 vanaf volgende week maandag dus te horen op Kink. De Smashing Pumpkins die hebben de hulp niet nodig... want die gaan ongetwijfeld met Tonight Tonight in de lijst terechtkomen. En die hoor je zo meteen op Kink.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix... B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Marco van Hierden.
1: De bliksem schiet om je oren, maar zometeen met Arctic Monkeys, Crying Lightning.
0: Kink.
1: Mijn eerste band waarvan ik zeker weet dat je die volgende week nog heel vaak gaat horen. En wel om een hele goede reden, want we trappen maandagochtend af met de Kink 90s. Top 500. 500 van de beste liedjes gemaakt in de jaren 90 volgens jou worden in een lijst gegoten en die hoor je vanaf maandag hier op Kink. En als je nog wilt stemmen, dan kan dat nu nog tot en met vanavond. Want zometeen dan gooien we de stembussen dicht. Incubus. Daar zou je op kunnen stemmen. De kracht van herhaling. Kijken of het lukt. De Smashing Pumpkins nu op Kink. Tonight, tonight. Dit is Kink.

Elk jaar op de 28e van het jaar bekruipt mij een heel ongemakkelijk gevoel. En ik kan daar niks aan doen, maar ieder jaar komt hij weer terug. Dat heeft alles te maken met vandaag, de roodharige dag. Officieel start van het Red Hat Festival, Red Hat Days Festival in Tilburg. Vandaag roodharige dag. En dat brengt me altijd terug naar de basisschool, waarin ik blijkbaar een periode een beetje een ettertje ben geweest. En ik had een meisje in mijn klas, die heette Rosita. En ik vond het nodig om haar te pesten om haar rode haren. En iedere keer als deze dag terugkomt, dan denk ik, ja, ik heb nooit de kans gehad om een excuses aan te bieden. Dus ik hoop dat je luistert, Rosita.

weer voor in de Kink 90's Top 500 volgende week. John die zegt, hoe kan dat Drive er niet bij staat dan?

En die plaat heet Make Yourself. En vanavond is het de allerlaatste kans om te kunnen stemmen op de Kink 90's Top 500. Die hoor je vanaf maandag hier op Kink. Een week lang de beste liedjes uit de jaren 90 in één lijst. Maar je kunt maar weinig liedjes van Incubus kiezen. Sterker nog, maar één. En ik pleit ervoor tot vanavond 12 uur, want tot dan kun je stemmen om Incubus in die lijst te krijgen. En ik hoop dat je me wilt helpen. Bij deze, kink.nl/stem. Zometeen de Pretenders op Kink. Maar eerst sla ik even een gat in je speakers met Hole. Dit is Celebrity Skin.

Dit is Kink op de laatste vrijdag van de maand, augustus. Met de beste alternative rock tot aan middernacht. En die hoor je zo meteen direct na het nieuws van 11 uur. Onder andere in de vorm van... Lenny Gravitz. En ook de peppers staan voor je klaar. Now put away your welcome, soon you find you've overstated. Hey now, every time I... Maar eerst tijd voor de belangrijkste plaat van dit moment. Die komt van Fontaine's DC. Dit is Marianne.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
9: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
12: Een rituele waarschuwing, je hoort het zometeen na Lenny Gravitz. Ga je mee? Kink.

tweede. Ah, zo moet die vrouw zich vanavond gevoeld hebben die stond te schuilen bij mij voor in het portiek. Kan niet anders. Fortune faded. Het was verdwenen. Ze stond namelijk lekker te schuilen, want het was ineens super slecht weer toen ik op weg hier naar de studio ging. Ik deed de deur achter me dicht en dan moet ik een poortdeur open doen en daar moet ik dan ook met mijn auto doorheen en daar stond zij te schuilen. En ik vroeg aan haar, joh, ik ga zo meteen deze poort opengooien. Dus houd er even rekening mee, maar je kunt wel blijven staan. Maar dat laatste heeft ze waarschijnlijk niet meer gehoord. En ze voelde zich geroepen of gedwongen om weg te gaan, maar dat wel echt met haar hoofd vol in een plensbui. Fortune faded, de Red Hot Chili Peppers hoorde je op Kink. En over slecht weer en regenbuien gesproken. Morgen als je wakker wordt, denk je, nou, niks aan de hand, zonnetje aan de lucht, prima. Temperatuur zo rond 2, 23 graden, windkracht hier en daar wat hoger dan dat je misschien zou willen, vooral aan de kust. Maar dan, in de avond ziet het weerbeeld er echt anders uit, want dan komen er wisselende wolken vanuit het westen richting het oosten ons land over. En kan er zelfs hier en daar zo'n ruime 10 mm neerslag vallen. Dus als je morgenavond gaat stappen, neem in ieder geval even een paraplu mee, ook al denk je op voorhand, nou, is niet nodig. En zet natuurlijk sowieso de radio aan. Hè? Dan hoor je morgen vroeg, hij is weer terug vanaf 6 uur. Lars Wijnhoven en de ochtend wordt verder uitgesfeerd met een croissant en een bak koffie door niemand minder dan Elwin van Gestel van 9 tot 12. Met de beste alternative rock. En die krijg je ook vanavond tot aan middernacht van mij. Mijn naam is Marco, met zometeen Pulp. Heb ik een Wonder Horse voor je klaarstaan. Maar eerst, ja, de dag duurt nog even. Maar wat mij betreft mag die muzikaal elke dag komen. New Order, Blue Monday.

0: zo mooi. Dit is trouwens een liedje die het prima zou doen als het zonnetje langzaamaan onder de zee begint te zakken. Of dat het gewoon echt super slecht weer is, zoals vandaag. Althans, super slecht weer. Hier en daar natuurlijk echt een hele vervelende bui. Voor de planten natuurlijk wel weer lekker, maar als je net buiten staat wat minder. Maar dan toch dit liedje van Eddie Vedder op de radio. En ineens heb je even de kans om weg te dromen. Prachtige track, Society, hoorde je op Kink.
1: Kink, dagstart. Kink, dagstart.
0: We zijn de minuten aan het aftellen om deze dag af te sluiten. 28 augustus 2026. En dus staat er een nieuwe dag voor de deur. Zometeen direct na 12 uur beginnen we daarmee. De zaterdag klopt aan. En die wil ik zometeen op een lekkere, originele manier aftrappen. Maar dan wel met jouw plaat. Ik ben op zoek naar de Kink Dagstart, de allereerste track van de nieuwe dag. Als die van jou komt, hoef je maar één ding te doen, of dan heb je dat dan gedaan. Namelijk een bericht sturen via de Kink-app. Dan komt hij hier binnen, pak ik hem eruit. En dan zet ik het liedje voor je klaar. Maar het zou helemaal tof zijn als je hem zelf aankondigt via een audiobericht. Want ik ben er zelf niet meer. Dus stuur een audiobericht deze kant op, met erin jouw favoriete plaat waarmee je de dag wilt starten. Dan zet ik hem voor je klaar en hoor je zelf straks direct na 12 uur jouw plaat aankondigen. Welke ik ga aankondigen is Good Charlotte. Deze staat voor je klaar. Je hoort hem zo meteen.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag. King.

0: The Black Rose, met een titel die bij weinig te wensen overlaat, hè? Je kunt zelf wel invullen als het over Jealous Again gaat.
1: Kink dagstart. Kink dagstart.
0: Dan kom je vast uit op zo'n moment waar we allemaal wel een keer last van hebben gehad. Als je vooral in het begin zit van een nieuwe relatie, hè, dat je nog helemaal een beetje soort van klemerig bent en bang, een beetje onzeker, gaat dit wel goed komen? En dat er dan ineens iemand voorbij komt die veel te veel aandacht besteedt aan jouw nieuwe partner. Toch een beetje ongemakkelijk voelt. Jealous Again, The Black Crowes op Kink. Ik zie al een paar hele toffe dingen binnenkomen. Dank daarvoor. En dat op de vrijdagavond. De laatste minuten zijn geslagen voordat we zometeen de nieuwe dag beginnen. 29 augustus, de zaterdag, staat voor de deur. En die wil ik aftrappen met de Kink dagstart. De allereerste plaat van die dag komt hopelijk van jou. Maar dan heb ik wel even een audiobericht nodig, want ik ben zelf zometeen weg. Dus het zou lekker zijn als je zelf zometeen je plaat kunt aankondigen. Laat het even weten via de Kink-app. Hoor je misschien direct na 12 uur terug. En dan bereiden we ons voor op de Nacht van de Vleermuis. En dat doen we met Black Sabbath. Dit is Iron Man.

En zeg dat. Ik kan er niet bij zijn. Hopelijk jij wel. 22 september dan staan ze namelijk in de Ziggo. Niemand minder dan Evanescence. Ik ben dan zelf even met vakantie. Ook leuk, maar ik had het optreden toch ook graag wel willen zien, hoor. Vast dat ze deze gaan spelen. Who Will You Follow? Nou, hopelijk Kink. En hopelijk zometeen jouw track. Ik ben namelijk op zoek naar de Kink-dagstart, zometeen direct na 12 uur. Als je een audiobericht net hebt gestuurd, deze kant op via de Kink-app, en daarin jouw plaat aankondigt, dan is de kans zeer aannemelijk dat je jezelf zometeen op de stoel ziet zitten van mij. De Kink-dagstart, zometeen direct na 12 uur. Heel veel plezier deze nacht. MGMT Kids, wat mij betreft tot morgen. Vanaf 9 weer op Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
2: Mag ik Papillon van de Editors horen?

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden.
0: Kink.

0: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.